0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
7: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
1: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws. Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
6: God Radio staat aan.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prins. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. Ik vind het een eer om hier weer te zijn en wie had het ooit gedacht? Ik had het zelf nooit verwacht of ook verlangd, moet ik eerlijk zeggen, om met mijn smoel achter een camera te zitten of met mijn smoel achter een microfoon te zitten of ergens op een podium te gaan staan om mensen te vertellen over Koning Jezus of door via boeken en wat dan ook mensen te vertellen over Koning Jezus. Maar weet je, als God het van je vraagt, dan ben je gewoon gehoorzaam en dan rust de zegen er ook op. Hij zegt, te vergeefs werken de bouwers eraan als de Heer het huis niet bouwt. Weet je, en als hij het wel bouwt, dan gaan de dingen gewoon vanzelf en voorspoedig. En dan kijk ik gewoon naar de vruchten en dan denk ik, ja, weet je, aan de vruchten herken je de boom. Het is gewoon in de wil van de Vader, want we krijgen zulke mooie getuigenissen van mensen en er gebeuren zulke mooie dingen. Dus weet je, en dat is alles waarom we dit doen. Dat is alles waarom we dit offer brengen. Zodat we gewoon mensen kunnen bereiken met het evangelie en mensen kunnen bereiken om gewoon gediscipeld te worden, om een fundament te krijgen, zodat ze daar wat mee kunnen gaan doen in hun leven met hun wandel met de Heer en ook in dat leven van overwinning kunnen komen te wandelen die God voor ons gewrocht heeft in de dood en de opstanding van Koning Jezus. En wat een eer dat Hij ons daarvoor wilt gebruiken. Daar zijn we alleen maar dankbaar voor. Dus ik vind het een eer om hier te zijn. Vader, dank u wel weer. Dank u wel dat we uw woord mogen delen. Dank u wel dat we uw waarheid mogen delen, Vader. En ik bid, Vader, dat het mensenharten mag raken, dat het hen mag overtuigen, Vader, en dat ze getransformeerd mogen worden. Heren, dat u door uw geest de kracht verleent aan de woorden die we delen. Want het woord alleen, zonder geloof en zonder kracht van de Heilige Geest, zet niet veel in tot stand. Maar ik geloof, Vader, dat als u uw woord aanraakt met de Heilige Geest in het hart van de mens, Vader, dan zal het vruchten dragen, dan wordt alles logos, wordt rema in hun hart. En daar bid ik voor, Vader, dat het zijn doel zal raken. En dat het niet alleen maar woorden zijn die gesproken worden, maar dat het zijn doel zal raken en mensen zal transformeren. Want het woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het kan ons leven compleet en radicaal transformeren, Vader. Dank u wel daarvoor. We geven u de eer en alle glorie in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Nou, we zijn inmiddels alweer beland bij les 7. En ik heb het natuurlijk in de afgelopen twee lessen heb ik het gehad over die drie punten die we nodig hebben om in de volheid te komen die God voor ons tot stand heeft gebracht. En het eerste punt was natuurlijk bekeren met de noe, dat je anders gaat denken en dat je door bekeren dan een nieuwe schepping wordt. Dat je Jezus aanneemt als Heer en Verlosser en dat je dan opnieuw geboren wordt en een nieuwe schepping wordt. En het tweede punt was dat je dan vervolgens begraven dient te worden. He, dus de Heilige Geest doopt jou in de dood van Christus. Vervolgens doopt de discipel jou in het watergraf. En dan vervolgens komen we bij deze les aan. En dit is Jezus die jou doopt in de Heilige Geest. Nou, af en toe dan kom ik niet op mijn woorden, omdat ik en Portugees en Spaans en Engels en Nederlands spreek. Maar oh ja, er is heel veel twijfel, er is heel veel onzekerheid als het gaat over wat is nou precies de doop in de Heilige Geest. Is er wel een doop in de Heilige Geest? Want als ik tot geloof ben gekomen, dan heb ik toch de Heilige Geest. En deze, dus mensen zijn daar vaak best wel over in de war, omdat er niet goed uitgelegd wordt in hun kerk of waar ze dan ook komen, gewoon van hoe dat nou precies zit. En er wordt veel te weinig aandacht besteed aan de Heilige Geest. En ik vind dat dat mag gaan veranderen. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. De Heilige Geest is de meest belangrijke persoon met wie wij te maken hebben hier nu als kinderen van de Allerhoogste God. Hij is de allerbelangrijkste persoon. Hè. Er staat de liefde van de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Wij hebben nu gemeenschap met de Heilige Geest. Het is beter om de Heilige Geest te hebben dan om Jezus hier fysiek op aarde te hebben. Want Jezus kon maar op één plek zijn en de Heilige Geest kan op alle plekken tegelijk zijn. Hij is overal en wel nu gelijk, zeg maar. Dus het is zo belangrijk. En hij wil gewoon gemeenschap met ons. Hij wil dat wij hem gaan leren kennen als een persoon. En daar komen daar fantastische dingen uit voort. Ik kom misschien daar nog wel even op terug. Maar we gaan het hebben over de doop in de Heilige Geest. Omdat er zoveel gebrek is aan kennis daarover. Mensen die denken dat ze gedoopt zijn in de Heilige Geest toen ze tot geloof kwamen. Maar in de meeste gevallen doelden ze op een andere gebeurtenis. Het is dus belangrijk dat wij gaan ontdekken wat het nou echt betekent om gedoopt te zijn in de Heilige Geest. Als je gedoopt bent met de Heilige Geest, kan je leven gewoon radicaal getransformeerd worden. En er is een heel groot verschil, lieve broeders en zusters, tussen het ontvangen van de Heilige Geest en de doop in de Heilige Geest, of de Heilige Geest die over u komt. Kijk, op het moment dat wij ja zeggen tegen koning Jezus, vanuit een oprecht en een bekeerd hart, waar we het in de voorgaande lessen ook al over hebben gehad, komt de Heilige Geest als de opstandingskracht, komt hij binnen in ons en hij maakt ons tot een nieuwe mens. Daarom is het dat als iemand in Christus Jezus is, hij een nieuwe schepping is. Al het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Dat spreekt niet van je lichaam, dat spreekt niet van je ziel, dat spreekt van jouw geest. Jij krijgt daar de natuur van God, dat deed de Heilige Geest binnen in jou. Het is de opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou die jou maakt tot die nieuwe mens. Efeze 2 vers 1 zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Ook u heeft hij, de Heilige Geest, met hem, Jezus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Dus hij heeft ons levend gemaakt. Dat was het werk, het eerste werk wat de Heilige Geest deed binnen in ons. Eerst overtuigde hij ons dat we een verlosser nodig hadden. En vervolgens, bam, kwam die binnen in ons en hij maakte ons een compleet nieuwe schepping. Dus op deze wijze ontvangen wij de Heilige Geest in ons als we onszelf aan Jezus geven door ons te bekeren. Nou, de functie van de Heilige Geest in jou is dus dat hij jouw oude natuur wegneemt, dat hij je tot een nieuwe mens maakt die gelijk is aan Christus. 1 Johannes 4 vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. En dan vervolgens verzegelt hij die nieuwe mens die hij geschapen heeft in jou, die nieuwe mens die verzegelt hij, opdat daar geen zonde meer kan binnenkomen, opdat daar geen ziekte kan binnenkomen, opdat daar geen smet kan binnenkomen, opdat de heilige en smetteloze natuur die je nu bent in Christus Jezus niet besmet kan worden met iets meer als zonde of dat soort dingen. En we gaan het allemaal over dat soort dingen allemaal nog hebben in lessen die gaan komen. Weet je, dus heb nog even geduld. Maar ik kan je één ding zeggen, lieve mensen. De mensen die zeggen dat je nooit meer zondigt, die snappen dit principe niet. Weet je, dan halen ze een bijbeltekst aan en dan zeggen ze in 1 Johannes 3 vers 9 staat dat ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Dit is absoluut waar, maar het spreekt over jouw wederom geboren mens, over jouw nieuwe mens. Weet je, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Anyway, we komen er wel op in de andere les of zo. Maar we zijn verzegeld met de Heilige Geest en, jouw nieuwe natuur kan niet zondigen, wil niet zondigen, kan niet ziek worden en ga zomaar door, maar er kan ook niks meer binnenkomen. En dat is ook heel erg belangrijk. Het kan niet meer besmet worden. Anders zou Jezus weer opnieuw aan het kruis moeten gaan. En dat is natuurlijk not done. Nou, in Efeze 1 vers 13 ga ik eventjes erbij halen, toch die teksten, dat je gewoon ziet dat het er ook werkelijk staat. Er staat, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Dus op het moment dat je het woord van de waarheid hebt geloofd, hebt gehoord en hebt geloofd, ben jij in Christus gekomen. Je bent door de Heilige Geest gedoopt in de dood van Christus en werd jij één met hem gemaakt. En in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. En de Heilige Geest zal voor altijd binnen in jou blijven. Hij is voor eeuwig in jou. Hij gaat nooit meer weg. Johannes 14 vers 17 zegt, de Heilige Geest zal bij u zijn en in u zijn tot in alle eeuwigheid. Hij gaat nooit meer bij je weg. De Bijbel leert ons ook dat ons lichaam een tempel is geworden van de Heilige Geest. In 1 Korinthe 6 vers 7 kunnen we dat lezen. In 1 Korinthe 6 vers 19 en vers 20 staat geschreven, dan weet u dan niet dat uw lichamen tempels zijn geworden van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf, u bent duur gekocht. Verheerlijk daarom God met uw lichamen die van hem zijn. Weet je, jij bent nu een tempel geworden van de Heilige Geest. Hij is in jou en die heb je van God ontvangen. Jij bent nu een tempel van de Heilige Geest. En laat dat maar gewoon eens even bezinken. Als je naar jezelf kijkt in de spiegel en van alles van jezelf vindt wat niet in lijn is met het woord van God, werp het dan allemaal gewoon overboord en zeg gewoon, nee, wacht even. Hier staat een geliefd kind van de Allerhoogste. En mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest woonde binnen in mij. En de Heilige Geest gaat niet in iets wonen wat niet compleet is, wat niet goed is, wat niet rechtvaardig is, wat niet heilig is, wat niet puur is en wat niet smetteloos is. De Heilige Geest mengt zich niet met troep. Hij gaat alleen in dat wat perfect is. En in Colossenzen 1 vers 13 staat geschreven dat we volmaakt zijn geworden in Christus. Jij bent volmaakt in hem. En daarom kan de Heilige Geest nu binnen in jou komen. Is dat niet fantastisch? Jij bent een tempel van de Heilige Geest. En een aantal kenmerken van de Heilige Geest binnen in jou zijn dat hij jou overtuigt dat je Gods kind bent. Romeinen 8 vers 16 zegt: de Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Hij helpt je in je zwakheden. Romeinen 8 vers 26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Hij troost jou. Johannes 14 vers 16. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Hoe heerlijk is dat gewoon te weten. Dat, weet je, soms dan gaan we door diepe dalen en soms dan zien we het allemaal even niet meer zitten. Maar dan hebben we de Heilige Geest uit wie we kunnen tappen, met wie we gemeenschap kunnen hebben. Die ons dan gewoon boven natuurlijk kan vertroosten, te midden van de storm. Hij leidt jou in de waarheid. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u wijzen in heel de waarheid. Nou, hij onderwijst jou en hij helpt jou herinneren. Johannes 14 vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Nou, hij kan je alleen maar in herinnering brengen als je de woorden van Jezus in je hebt. Amen. Dus dat gaan we ook nog wel over hebben, over het belang van het woord van God. Hij leert ons vrij te zijn. 2 Korinther 3 vers 17. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. En zo zijn er nog heel veel andere functies van de Heilige Geest binnen in jou. Maar lieve mensen, de Heilige Geest is een persoon. En hij wil dat jij hem leert kennen als een persoon. Hij wil dat je tot hem komt als een persoon. Hij wil dat je contact met hem maakt. En dat je gemeenschap met hem hebt. Dat je hem opzoekt en dat je hem aanroept. Hij wil dat je relatie met hem hebt en intimiteit met hem hebt. Want door de intimiteit en de zalving van de Heilige Geest hebben we relatie met de Vader. Weet je, de Heilige Geest geeft ons openbaringen. De Heilige Geest leidt ons in alle waarheid. Weet je, hij geeft ons dingen, maar hij maakt dat logos rema wordt in ons hart. Hij geeft ons openbaringskennis. Hij maakt dat we de geschriften kunnen begrijpen, dat het woord tot leven komt voor ons. Weet je, hij maakt dat het woord levend en krachtig en scherper dan één of twee snijdend zwaard wordt in ons leven. Hij transformeert ons hele zijn van binnenuit. En hoe meer transformatie hij aan de binnenkant kan werken, hoe meer transformatie jij aan de buitenkant tot stand kan brengen. Hoe meer God kan doen in jou, hoe meer God kan doen door jou. Weet je, en als jij relatie hebt met de Heilige Geest en die intimiteit met hem zoekt en contact met hem zoekt, gewoon goedemorgen Heilige Geest, dank u wel dat u bij mij bent en mij nooit begeeft nog zal verlaten. Dank u wel dat ik relatie met u mag hebben en dat ik door middel van u in de naam van Jezus tot de Vader mag komen. Dat ik in de voorhof mag komen en gewoon geconnect mag zijn met de levende God. Dank u wel, Heilige Geest, dat u mij vandaag leidt in alle waarheid. Dank u wel dat u mij meeneemt naar plekken om tot zegen te zijn voor een ander. Dank u wel dat u mij behoedt en beschermt en bewaart. Dank u wel dat u altijd bij mij bent en mij altijd vertroost en bemoedigt. U bent fantastisch. En ik dank u, Heilige Geest, dat u bij mij bent en in mij woont. Weet je, heb gewoon relatie met hem. Weet je, en al die functies binnen in jou van de Heilige Geest, die zijn zodat jij innerlijk kunt gaan groeien. Zodat jij hem steeds beter kunt leren kennen. En jij je steeds beter door hem kunt laten leiden. Maar naast die functies van de Heilige Geest in jou is er ook nog zoiets als de Heilige Geest over jou of op jou. En vaak wordt dat als één geheel gezien, maar dat is het niet. Weet je, als we gaan kijken naar Jezus en discipelen, dan kunnen we daar heel duidelijk vanuit het woord van God gaan zien hoe het nou werkelijk zit. Want ik krijg zoveel gesprekken met mensen over, ja, maar ik ben toch al gedoopt met de Heilige Geest. En dan vraag ik altijd van, nou, hebben we daar specifiek voor gebeden? Of hebben anderen daar specifiek voor jou voor gebeden? Van, weet je, doop mij met uw geest, doop mij met uw belofte. Weet je, en heb je dat gedaan? Nee, maar toen ik Jezus aannam en ik gedoopt werd, ben ik toch gedoopt met de Heilige Geest? Nee. Dat is dus toen jij tot bekering kwam, dat je de Heilige Geest ontving binnen in jou. Het was de Heilige Geest die jou doopte in de dood van Christus. En toen ben je begraven met Christus. En vervolgens niks meer. Vervolgens heb je niks meer gedaan. En de doop in de Heilige Geest is mega belangrijk. Is key voor iedere wederom geboren christen. Is key voor iedere gelovige. Zonder de kracht van de Heilige Geest in ons leven, zonder de zalving van de Heilige Geest in ons leven, brengen we helemaal niets tot stand. Brengen we helemaal niets tot stand. En het is echt waar. Hij zegt ook, zonder mij kunt hij niets. Oké, nou, er staat in Johannes 20 staat het verhaal dat Jezus is gestorven, is weer opgestaan. En vervolgens verschijnt hij aan zijn discipelen. Terwijl ze samengekomen zijn in Johannes 20 vers 19. En de deuren uit angst voor de Joden gesloten was. En vervolgens staat Jezus in hun midden. En dan zegt hij tegen hen, vrede zij u. En dan laat hij hun zijn zij zien. Hij laat hem hun zijn handen zien. Weet je, en de discipelen waren blij dat het Jezus was. Maar dat kan ik me wel voorstellen. Want als jij gewoon al je deuren gesloten hebt. En je zit met z'n allen binnen in de kamer omdat je bang bent. Of weet ik wat. En in één keer staat er iemand midden in je woonkamer. Die zegt, vrede zij u. Ik kan me zomaar voorstellen dat je een hartverzakking krijgt. Maar anyway. Dus maar ze waren blij dat Jezus het was. En Jezus vervolgens zegt in Jezus weer van, weet je, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En hij blies op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Ontvang de Heilige Geest. Nou, laten we even teruggaan naar Johannes 14 vers 19. Want daar zegt Jezus zegt het volgende. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Nou, de suggestie die Jezus hier doet, is dat degene tegen wie hij dat zei op dat moment niet leefde. Want hij zegt, ik leef en u zult leven. Met andere woorden, je bent nu nog zo dood als een pier. Je hart klopt, je ademt wel, je staat hier, je kijkt naar me, je hoort me. Maar je bent zo dood als een pier. En hij sprak daar natuurlijk over het feit dat zij nog niet opnieuw geboren konden worden. Zij konden nog niet opnieuw leven komen. Hun geest was gewoon dood. Zij konden niet het leven van God in hen ontvangen. Want Jezus was nog niet gestorven. Het offer was nog niet gebracht. Het was nog niet volbracht. Dus konden ze ook niet opnieuw geboren worden. Dus hij zegt, ik leef en u zult leven. Dat is de belofte die hij ons doet. Nou, dan lezen we dus het moment in Johannes 20, 22... waar Jezus op hen blies en zegt, ontvang de Heilige Geest. En dat was dus het moment waarop zij tot nieuw leven kwamen. Dat was het moment waarop zij opnieuw geboren werden. Weet je, want toen konden ze wel de Heilige Geest ontvangen. Toen konden ze wel een tempel worden van de Heilige Geest. Toen kon de Heilige Geest wel in hen komen en hen maken tot een nieuwe mens. Want Jezus had het volbracht. Het was gebeurd. Hij was gestorven en hij was weer opgestaan. De prijs was betaald. Zijn bloed was uitgestort op het altaar van de levende God. En iedereen wist, het is volbracht. Bam, that's it, klaar. En nu kunnen de mensen opnieuw geboren worden. En zij waren de eerste. Bam. Hij blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest. En dat deden ze. Het is zoals God Adam de levensadem in zijn neus inblies, zodat hij tot een levend wezen werd. Genesis 2 vers 7 staat dat. En hier staat, dus weet je, Jezus die blies op hen en ze werden tot een levend wezen gemaakt. En dan zegt Jezus vervolgens in Lucas 24 vers 49... van, joh, verlaat Jeruzalem nou niet, totdat jullie met kracht uit de hoogte bekleed zullen worden. Weet je, jullie zullen met kracht uit de hoogte bekleed worden. Dus verlaat Jeruzalem niet. En dan gaat hij verder in handelingen 1 vers 2... gaat Lucas verder met zijn verslag. En dan zegt hij over Jezus, hij heeft zichzelf nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult gedoopt worden met de Heilige Geest, niet lang na deze dagen. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Maar ze hadden toch al de Heilige Geest? Ik bedoel, hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Dat hebben we kunnen lezen in Johannes 20, 22. Nou, hier kunnen we dus uit opmaken dat de Heilige Geest in jou een compleet andere gebeurtenis is dan de Heilige Geest op jou. En daarom hou ik van het woord, want het woord van God legt zichzelf gewoon uit. Nou, laten we eens gaan kijken wat Jezus verder nog zegt. Handelingen 1 vers 8. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd... Oh nee, dat is een andere tekst, dat is handelingen 1 vers 7. Hij zegt hier van, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En dat zegt hij in handelingen 1 vers 8, even samengevat. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, Judea en Samaria, tot het uiterste van de aarde. En dus u zult, dat is de belofte, de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. Niet in u, maar over u komen zou. Dat staat er in Handelingen 1 vers 8. Waarom? Zodat we getuigen kunnen zijn. En dat getuigen zijn hier is martelaar. Dat is dat je bereid bent om je leven op het altaar te leggen. Dat is dat je bereid bent om jezelf gewoon 100% te geven voor de levende God. Dat je in staat bent om jezelf gewoon gewoon helemaal compleet weg te cijferen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En ik moet minder worden, hij moet meer worden. Niet meer mijn wil, maar zijn wil. Ik ben bereid om tot het einde te gaan, want hij ging tot het einde van mij. Weet je, dat, die kracht die krijg jij, die vrijmoedigheid krijg je, dat je bereid bent om je leven op het altaar te leggen. Dus hij zegt, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die overgekomen zal en u zult mijn getuige zijn. Dat is dus het primaire doel. Nee, er gebeurt iets als wij de kracht ontvangen over ons of op ons. Nou, laten we kijken wat er dan gebeurt. Jezus wordt opgenomen in de hemel en dan trekken zij naar Jeruzalem en blijven daar allemaal gezamenlijk in de bovenzaal eengezind bidden en zij blijven dan wachten op de belofte van de Vader. En dan staat er in Handelingen 2 vers 1 tot en met 4 het volgende. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde het hele huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ja, er staat dus aan hen werden tongen van vuur gezien. Tongen als van vuur. Ik weet niet of jij een tong van vuur wil, maar ik wil wel een tong van vuur, halleluja. Aan hen werden tongen als van vuur gezien en ze werden vervuld met de Heilige Geest en spraken in andere talen. Ja, de belofte was, jullie zullen getuigen zijn. Nou, er waren godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel waren. Die waren samengekomen. Uit alle volken die er onder de hemel waren. En die hoorden daar het evangelie. Die hoorden daar hun de waarheid prediken. En dat was gewoon geweldig, want dat zette iets in stand. Weet je, Petrus die eerst riep zonder de Heilige Geest en zonder kracht. Heer, ik sterf voor u en ik zal u nooit verloochenen. Oh, nee hoor, ik sterf voor u. Nou, in Matthäus 26, 35 zien we dat hij het in zijn jurk deed. Hij berekende zijn kosten en ontkende Jezus 3 keer. Hij had gewoon geen kracht, geen vrijmoedigheid en was niet bereid om zijn leven op het altaar te leggen voor de levende God. Waarom? Hij had de vrijmoedigheid, de kracht van de Heilige Geest nog niet ontvangen. En u zult mijn martelaar zijn, u zult mijn getuige zijn. Maar op het moment dat hij een tong van vuur krijgt, als de kracht, de belofte over hem komt, moet je dan eens kijken wat er gebeurt met diezelfde Petrus die eerst doodsbang was. Hij krijgt een vrijmoedigheid en een moed die is niet van deze wereld. Weet je, iedereen hoorde hun spreken in hun eigen taal over de machtige werken van God. Weet je, de taal waarin zij geboren waren en ze waren buiten zichzelf. En ze zeiden zelfs spottend, ja joh, ze zijn vol zoete wijn. Met andere woorden, die gasten zijn zo dronken als maar kan. Die zijn Lazarus. Weet je, maar Petrus, die daar met die 11 andere apostelen stond, die verhief zijn stem en die sprak tot hen in Handelingen 2 vers 14 tot en met 21. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Hij spreekt gewoon luid en duidelijk en hij is niet meer bang. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het 3e uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven. En tekenen beneden op aarde. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal verduisterd en veranderd worden. En de maan zal veranderen in bloed. Voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat een ieder die de naam van de Heere zou aanroepen, zalig zou worden. Halleluja. Petrus die staat daar gewoon in kracht, jongen. Gewoon het evangelie te verkondigen en gewoon te vertellen wat hier gebeurd is. Het maakt hem helemaal niks meer uit. Met luide stem, mannen, broeders. Het maakt hem niks meer uit. Hij had die vrijmoedigheid. Hij spreekt vrij uit. En dan na het uiteenzetten van de oude geschriften gaat hij verder in vers 36 en dan zegt hij, dit moet u zeker weten. Er is geen twijfel meer over mogelijk dat God hem Heer en Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u gekruisigd heeft. Weet je, Petrus was vol in de kracht van de Heilige Geest. Hij was in de volheid van God. En zijn woorden die waren doordrongen van de Heilige Geest. En mensen begonnen te vragen, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En hij zegt, bekeer u en laat in ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Je zult de belofte van de Vader ontvangen. En 3000 mensen die bekeren zich en laten zich dopen die dag. Lieve mensen, ik zeg, er gebeurt iets als wij de kracht, de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Er gebeurt iets. Je wordt zo vrijmoedig als maar kan. Ik zeg, je wordt maar zo vrijmoedig als maar kan. Weet je, de mensen waren gewoon compleet verwonderd toen de discipelen aan het praten waren. Ze moesten zwijgen over zijn naam, maar ze weigerden resoluut. En ze herkenden hen gewoon als mensen die met Jezus hadden gewandeld. Herkennen mensen aan jou dat je met Jezus wandelt? Poef. Weet je, deze mensen die konden niet meer zwijgen, man. Ze konden het niet meer nalaten om te spreken over de machtige naam van Jezus. En als ze vervolgd werden, zeggen ze gewoon van, Heere, geef uw dienstknechten om uw woord met vrijmoedigheid te spreken. Weet je, geef uw dienstknecht om met vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ze waren niet bang meer, ze wilden gewoon gaan. Maakte dus helemaal niks meer uit. Weet je, ik weet nog wat er gebeurde toen ik in mijn cel tot geloof kwam. Weet je, ik was in mijn cel, in de baaiers. En ik werd gelijk gewoon bam, vervuld met de Heilige Geest. En de kracht van de Heilige Geest kwam over mij. Want ik stond in de fik, jongen, in vuur en vlam gewoon. Ik ging door mijn cel in als een raket. Ik heb de hele nacht heen en weer gelopen. En alleen maar, ik kon niet wachten om het eruit te gooien. Ik moest het zeggen tegen iedereen. Dus de eerste tegen wie ik het zei toen mijn cel de opengang ging, was de bewaarder. Ik zei, hey man, ik zeg, Jezus leeft en houdt van jou en houdt van mij. Dat was alles wat ik wist. En ik zei tegen iedereen die ik tegenkwam, onderweg naar de telefoon. En ik was bij de telefoon en ik belde mijn vrouw. Dat was 7:00 AM. Ik zeg, schat, ik heb een ontmoeting gehad met koning Jezus. Hij leeft en houdt van jou en houdt van mij. Ze zegt, nou, dat is hartstikke mooi. Kan ik weer verder gaan slapen? Ze denkt, wat heb die gozer nou weer? Weet je. Maar ik kon gewoon mijn mond niet meer houden, man. Ik stond in de fik gewoon. Ik stond gelijk in de fik. In de fik. Weet je, en... Lieve mensen, als jij de angst hebt om vrij uit te spreken over Jezus... als jij de angst hebt om te spreken over het evangelie... als je bang bent voor afwijzing... als je bang bent voor als je je schaamt... weet je, dan moet je jezelf afvragen... heb ik wel de doop in de Heilige Geest ontvangen? Want waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 2 Korinthe 3, vers 17. Dan ben je niet bang voor vervolging, dan ben je niet bang voor smaad... en je staat in de fik voor Jezus en het maakt helemaal niet meer uit... wat mensen van je vinden, hoe ze naar je kijken, hoe ze over je denken. Je wil nog maar één ding en dat is Jezus verkondigen aan de hele wereld... en aan de ganse schepping. Weet je, we hebben niet een geest ontvangen die ons timide maakt. Weet je, we hebben een geest ontvangen van kracht en van liefde. Weet je, en dat is gewoon... Dat is wie we nu zijn in hem. Weet je, de doop in de Heilige Geest geeft je moed. De doop in de Heilige Geest maakt dat je in vuur en vlam komt te staan. Weet je, je durft openlijk te spreken over de verlosser. Het maakt je niks meer uit wat iemand vindt. Echt niet. Weet je, het maakt niks meer uit. Je wilt tegen iedereen zeggen, Jezus leeft en houdt van jou en houdt van mij. Halleluja. Lieve mensen, we hebben de Heilige Geest niet ontvangen om alleen maar in de kerk te roepen. Oh, rabba di kibria lalamando, rocco ricke, babababa. Nee, om met onze ogen te rollen alsof we bezeten zijn. Nee. Als je de doop met de Heilige Geest, als je de kracht hebt ontvangen die over je zou komen. De belofte van de Vader die Jezus ons gezegd heeft, zullen we getuigen zijn. We zullen getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, tot het uit van de aarde, in de straat, in je werk, op de stad. Overal waar je komt, over heel de wereld, zullen we getuigen zijn. En we zullen niet alleen zijn getuigen zijn. Overal waar we komen zullen we de zieken de handen opleggen. En ze zullen genezen worden. Halleluja. Weet je, en daar kom ik ook wel weer later op terug. Maar de Heilige Geest op ons, over ons, is dus een zalving die dient voor de ander. En dat is wat anders dan de Heilige Geest in jou. Die dient voor jouw persoonlijke leven. Het zijn twee verschillende dingen. De kracht van de Heilige Geest op jou brengt onder andere deze eigenschappen tot stand. Spreken in tongentaal, gaan we het over hebben. Vrijmoedigheid om te getuigen, gaan we over hebben. Gaaf om te profeteren, gaan we het nog over hebben. En de autoriteit om in zijn naam genezing uit te spreken... en in zijn naam te dopen, gaan we het over hebben. De autoriteit om in zijn naam demonen uit te werpen... en in zijn naam de doden op te wekken, gaan we het allemaal over hebben. Halleluja. Amen. Mijn tijd zit er weer op en ik hoop dat je gezegend bent en opgebouwd bent. Ik kan hier nog veel langer over doorpraten, maar ik zit gewoon in een tijdframe. En weet je, zo lang wil je ook niet naar mij luisteren. Brenda zegt altijd van, ja, ik ben de enige die altijd alles moet horen van jou. Ik heb medelijden met haar dat ze mijn vrouw is. Maar weet je, God zegen jullie allemaal. Ik hoop dat jullie een goede tijd hebben gehad. En laat je reacties achter op info@johantoet.com. En ik hoop jullie volgende week weer te mogen verwelkomen. Hey, tot dan. Doei doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to teach on how to harness your emotions. I've got a book on this title, by this title, teaching on CD and DVD. And then we've got a package that we're calling the Get a Grip package. That's what this cup is. It's part of this package, Get a Grip. It's got a tire mark on it in our AWM website. And this teaching includes teaching from Philippians, where Paul was in prison, and he taught about happiness. He said, rejoice in the Lord always. And he talked about more joy and happiness while he was in prison than any other writing he ever made. And again, see, this just flies in the face of modern day psychology that says your circumstances, your environment dictate and control your thoughts, therefore your actions and your emotions. The scripture and Paul's own example show that that's not true. And so what I've been doing this week is to contrast psychology and Christianity, not because I'm against anybody or I'm attacking anybody, but I'm just saying that Jesus said traditions and doctrines of men make the word of God of none effect. And if there are attitudes, values, concepts that are contrary to God's word, that if I don't counter them and uproot those things, they will choke the word of God and keep it from bearing fruit. And so I've been contrasting this week four major differences between psychology and Christianity. The first one I talked about is basically the belief by psychology that your environment dictates your thoughts, and therefore your actions, and then emotions are just the byproduct. They just follow whatever happens to you. I would say that the majority of people pretty much embrace that. You know, we have things in our society today, and this may be a little bit of a, you know, a strain from the pure subject that I'm talking about, but to me, it's all related. But in our society today, people will get drunk, and then they drive drunk, and they have a car wreck, and they kill somebody, and, you know, they may get punished to a degree, but they're given a pass because they were incapacitated. They didn't know what they were doing. And see, that goes back to that, well, I wasn't in control. You are the one who chose to get drunk. You are the one who chose to do that, and therefore, whatever comes as a byproduct of those choices, you are responsible for. But psychology, see, will say, oh, no, it was their environment. It was this situation. They were depressed, and so that's why this happened, and they aren't responsible for what happened. You are responsible. Boy, let me say this. I know this will raise the ire of some people, but you're responsible if you're depressed. It's not just a chemical reaction. Your emotions follow your thoughts. They don't just follow circumstances and experience, and if this happens, you're just like an animal and you've got no choice but to be, you know, angry or bitter. I've had people kidnap me. I've had people threaten to kill me. I've had people slander me, do a lot of things. I've had people spit in my face while I'm talking to them. And did you know, I can guarantee you that my circumstances, my environment, caused an emotion. I mean, when they spit in my face, it didn't make me want to reach out and hug them and say, oh, thank you. I mean, I wanted to punch their lights out. I can agree with that. But where I disagree with psychology is that I am not just, you know, abandoned to my emotions. And if I feel something, therefore I've got to vent, let it out. I know that I've got on the inside of me love, joy, and peace, Galatians 5:22, and that I had a choice whether I became bitter or better. And you could ask, I had some of my staff with me, and you could ask them, when this person spit in my face, I just wiped it off. I didn't miss a single word in the sentence. I didn't retaliate in anger. I didn't get mad. I kept telling them about the love of God. I chose. And see, psychology, well, you're in denial. Well, psychology is in denial that there is another part of me. And they just think that you are destined to these things. So if what they're saying is true, the only way that you could ever change your emotions is to change your circumstances, to change your environment. And that, again, is totally contrary to Scripture. Man, the Scripture, you know, talks about, I'm going to bless the Lord at all times, not just when everything is right. See, if you embrace these attitudes of psychology, it leads you to praying and saying, oh, God, get rid of everybody in my path today who's going to rub me the wrong way. Don't let me have any negative circumstances. And that's the way that most people pray, is to change everything outside. God, if I just had a new wife, a new husband, if I had a new, set of kids, if I had a new job, if I had this, if I lived in a different house, if I had a better car, and we're always looking to all of these external things for making our life better. And yet, man, there are thousands of examples of people in Scripture who were under terrible situations, terrible oppression, and yet they just chose to believe God. You know, one that pops to my mind is in 1 Samuel chapter 30, and David after 13 years of running from his father-in-law and his father-in-law trying to kill him, and he had to act like he was crazy one time and let his spit drip off of his beard so that people would think, you know, that he was crazy. Back in those days, they believed it was demonic, which I'm not sure that that's wrong. And they believed that a person who was crazy was demonic, and that if you did anything to him, that it's liable, those spirits were liable to come on you. And so if you were a crazy person, they just gave you a wide berth and let you go. And in order to save his life, David, the one who was anointed to be king, the one who God had given all these great promises to, had to act like a crazy man and let his spit drip off of his beard and scribble on the wall and act like he was lunatic in order to escape. He had been through these terrible things for 13 years. And finally, as he was out with his men one day, he came back and the Amalekites had destroyed his city, had burned all of his goods, had taken everything spoiled, including the women and children. And now his own men were ready to kill him. Did you know that this would have been a great opportunity for David to be depressed? 13 years of serving God and everything had gone south, not north. Everything was getting worse instead of better. And yet, when his men spoke of stoning him to death, psychology would say, well, you are in denial if you don't have these problems, if you don't do these things. It says David encouraged himself in the Lord his God. I think that's 1 Samuel chapter 30, verse 5. And he had a choice, and he chose to encourage himself. When there was a situation that there was nothing encouraging, psychology would say, you're in denial. You just need to vent. You need to let it out. If he would have let it out, his men would have killed him. And it was less than 48 hours before all of his promises that God had made to him began to start coming to pass. He became king, and David just began to be blessed. And here we are 4,000 years talking about him. And if he would have given in to his emotions and just let them go, he'd have been dead. We'd have never heard of him. We wouldn't be talking about him 4,000 years later. I'm telling you, he harnessed his emotions. He chose. He realized he wasn't just an animal, that he was a person that had the Spirit of God living on the inside of him, and he could choose to go contrary to what he felt. Now, in that very passage of Scripture, 1 Samuel chapter 30, it talks about he cried until he had no more power to weep, but then he got up and broke it. Many people, see, will just let their emotions absolutely dominate them, and they don't realize that they can control their emotions. You can choose how you want to feel. I know many of you don't believe that, and that's the reason that your emotions are out of control. You know, I had a situation when I first went to Pritchett, Colorado. And I'm not going to give you the whole story, but for the first time in my life, I'd been in ministry for about maybe 8 years at that time, and it had been struggle after struggle after struggle. And finally, when I was in Childress, Texas, we began to have about 50 people come to church. We began to see some things happening. Jamie and I were eating for the first time on a regular basis. We would have to go days and weeks without food because we didn't have money. We were finally beginning to prosper. And God called me to go to Pritchett, Colorado, which was a town of 144 people, 10 people in the church. And compared to where I was in Childress, where we had 50 people in church and, you know, 5,000 or 6,000 greater potential in Childress, Texas, it was a step, you know, back. There was no way to leave Pritchett except feet first. I mean, it wasn't a stepping stone to anything. But I knew that God told me to do it. So I went there. I gave up the first little bit of security and success I'd ever seen in my life. And we went to Pritchett out of nothing but just obedience to what God told us to do. I got there, and within just a few months of me being there, the people got so mad at me over some of the things I was teaching. Not all of them, but some of the ones who were, you know, the ones who had been there all of this time. Our church grew from 10 to 100 people in a town of 144. If you go by percentages, it was a huge success. But there was people in that church that got mad because it was people from out of town coming. It wasn't just the regulars. They wanted to go back to their 10 people. They wanted to go back to singing their old hymnal instead of singing the nursery rhymes, is what they called it that I did. And people began to criticize me, and things began to happen. And I got accused of committing adultery, stealing money from the church, which I didn't even take a salary. And they accused me of stealing money. They accused me of being drunk and doing dope and sexual immorality. I mean, it was just unreal, the things, the opposition that were coming against me, and I got discouraged. And I wanted to have a pity party. And I mean, I sat down and I was just waiting on Jamie and the boys to go to sleep so that I could go into the basement and I could throw myself a pity party. I mean, I'd already sent out all my invitations. All of the demons in Baca County, Colorado had gathered and they were waiting for me to just get down there and gripe and complain and talk about how unfair it was. And that would have been their inroad into my life. And I was just waiting for the family to go to bed. I was drinking some tea, and I just happened to sit down at the table, flop my Bible open, and there was Galatians 5:22-23. It says, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. And when I saw that, I knew instantly what it was saying. I knew that even though I felt hurt and pain and discouragement and depression, and I actually wanted to vent it. I just felt like I'd feel better if I got down and griped and complained. And see, that's exactly what psychology will tell you to do. Don't hold it in. Let it out. You need to vent. You need to get all this stuff out in the open. If I'd done that, all of those demons would have used that as an inroad to come into my life, and I don't know if I would have recovered from it or not, but if I would have recovered, it would have been traumatic, and it would have cost me something, and it would have caused a lot of problems. But when I saw that scripture, I just decided that, you know what? I am not an animal that just has to respond a certain way. On the inside of me, I've got love, joy, peace. And I had a choice. Was I going to go by just my soulish emotions? That's what the Bible calls the flesh. Was I going to walk in the flesh or was I going to walk in the Spirit? Was I going to go by who I am in Christ or was I going to go by just what I felt? And when I first saw this and got to thinking about it, I knew what the Lord was trying to say to me. He was telling me that you need to pull your thumb out of your mouth and regardless of how you feel, act in faith, do what's right. But I wanted to gripe and complain. So I struggled for a while. It might have been 30 minutes or something. And finally, by the time the family got to sleep, I just decided to go down into the basement. And I didn't feel like praising God. I still felt like griping and complaining. But I just chose to start blessing God. The Bible says you choose life or death, blessing or cursing. Depression is death. It's a curse. I chose life, and I just chose to start rejoicing. I didn't feel like it, but just by faith, I started praising God, saying, God, this is going to come to pass. That's why it came, was so it could pass. It's not going to last. And I began to look past this, and I began to look at the promises of God, and I began to rejoice in what God had done for me and the people who were receiving instead of looking at the people who were griping and complaining. And I just chose to praise God and to change my focus and my thinking and take it off of the negative and put it on the positive. And within just a very few moments, I mean the joy of the Lord that was already in me got to flowing out. Here is a major point. I made reference to this briefly, but if you are depressed, you chose to be depressed. And some of you might think, oh, I did not. I don't want this. I don't like it. But you chose to allow your thoughts to be dominated and controlled by your negative circumstances. And some of you think, but I can't help it. Well, see, again, you are showing the inroad and the impact of psychology on your life. You think that it's just an environment that controls your thoughts. I've already used probably 3 or 4 dozen scriptures showing you where you are commanded to rejoice at all times, even in tribulations. Bless the Lord at all times. His praise continually be in your mouth. On and on. God would be totally unjust to say, let not your heart be troubled if you couldn't do it. You can do it. See, you have believed a lie, and whether you know it, when I say that you've chosen to be depressed, it may not be that you just said, all right, I want to be depressed, but you chose to believe that you can't control your thoughts. You chose to believe that you're in denial if you don't just fall apart like a $2 suitcase when something bad happens to you. You're the one that chose to believe that. You can choose to believe what the Word of God says. And just like I'm giving you this example, you could choose to sit there and praise God. If you have to, through gritted teeth, and say, I am not going to go by what I just feel in my heart. I am going to control my emotions. And you start focusing. You take your attention off of the negative. See, what I had to do, there were people in that church that were criticizing me and lying about me and slandering me and doing things. And sure, I had problems, and sure, they existed. And in just a human way of looking at it, maybe I had a right to gripe and complain and be depressed. But there was also people that were receiving. There were people's lives that were being changed. My time there in Pritchett, Colorado, set some things in motion that have turned out to be some of the greatest blessings in my life. And you know what? I just chose to focus on the good. Every person watching this program, I'm not saying that you don't have problems, but I am saying that you have some good things too. If you're watching this program, did you know you have a television and you are listening to the truth and you're hearing a man, maybe some of you are in the deepest part of Africa, China. This program's seen all over the world. You are having God speak to you through someone and tell you the truth. You could choose to rejoice in that. You could choose to embrace these scriptures. And you could choose to start thinking on the promises instead of the promises. And I'm telling you that your emotions will follow your thoughts 100%. If you think on the things that are depressing you, you will be depressed. If you think on the promises of God and if you see your future, you couldn't help but be rejoicing. And somebody says, but the doctor says I'm dying. I don't have a future. Well, you're too short-sighted. If you die, the worst thing that would happen, if you know Jesus, you go to be with the Lord. You live forever in heaven. You have a mansion. You live on streets paved with gold.

vragen over ons onderwijs. Voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack. Ons onderwijs op Caris Bible College. Of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Benieuwd naar Charis Bible College? Of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Counting down!
5: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
9: Top 33!
5: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: Oké. In deze uitzending rondom het boek Jezus aanraken. We gaan niet letterlijk mijn boek behandelen in de uitzendingen, want daarvoor kunnen mensen zelf het boek lezen. Maar ik wil een aantal dingen rondom het boek behandelen. En genezing is zo'n groot onderwerp dat je zo'n boek niet eens genoeg is natuurlijk om alles in te zetten. Dus we hebben een specifieke focus in het boek. Vorige week, als je die nog niet hebt gezien, kijk hem terug. We hebben het gehad over, überhaupt kan genezing werken met een stappenplan. En toen hebben we eigenlijk gekeken dat in de Bijbel dat soort van werkt. Want de bloedvloeiende vrouw raakte Jezus aan in Marcus hoofdstuk 5. En in Marcus hoofdstuk 6, vers 56, zegt de Bijbel: en alle die hem aanraakten werden gezond. Dus mensen deden het na, ze zetten dezelfde stappen naar Jezus toe en het werkte. Dus genezing kan blijkbaar werken met een stappenplan. En in dit boek heb ik een stappenplan voor mensen om ze te helpen om hun genezing te ontvangen. Het is geen toverformule, het is geen succesformule. Maar het zijn stappen die mensen helpen om hun genezing te ontvangen. En ik denk dat dat belangrijk is om te beseffen. En vanavond wil ik het hebben over de titel of de subtitel van het boek. En daar gaan we eens een uitzending aan wijden. Omdat daar al ook sommige mensen, en ik wist dat al, dat daar van sommige mensen kritiek op ging komen. Wat in principe logisch is als je kijkt wat voor onderwijs mensen soms hebben gehad en wat ze altijd verteld is. Maar de subtitel van het boek is hoe iedereen genezing kan ontvangen door Jezus aan te raken. Hoe iedereen genezing kan ontvangen. En natuurlijk wisten we dat met dit soort grote acties. Je hebt mensen die het fantastisch vinden en je hebt mensen die het niet goed vinden en kritiek leveren. En natuurlijk zijn dat al maar heel weinig ten opzichte van mensen die door de gezegend worden. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om dat soort thema's te bespreken. Want als je in de kerk zegt, bijvoorbeeld hoe iedereen kan genezen, dan bij sommige mensen ontstaat er meteen een bepaalde weerstand van, ja, maar niet iedereen geneest. En hoe kan je dit nou zeggen? Ook naar de mensen die nu ziek zijn of waarvoor gebeden is, die niet genezen zijn. Of de mensen waar we bij vrienden, bekenden, familie, mensen die hun dierbaar waren, zijn overleden, ondanks dat ervoor gebeden is. Hoe kan jij dan zeggen hoe iedereen kan genezen? En dan zie je dat bij sommige mensen dat je iets raakt, een bepaald pijnpunt, of dat ze denken dat je er theologisch naast zit, waardoor er meteen iets in ze opstaat, waardoor ze automatisch tegen de boodschap zijn. En ik denk dat dat zonde is, omdat we dan iets heel belangrijks missen. En daarom wil ik in deze uitzending hebben genoemd, is het mogelijk dat iedereen geneest? En dan heb ik het over vandaag de dag. Is het mogelijk dat iedereen geneest? En ik wil je in deze uitzending 10 argumenten geven waarom ik geloof dat het mogelijk is dat iedereen geneest. Iedereen genezing ontvangt. Iedereen fysiek herstel ontvangt in zijn lichaam vandaag de dag door God. Goddelijke genezing voor iedereen. En voordat ik die 10 argumenten ga bespreken, wil ik iets zeggen over mensen die zeggen, ja, maar hoe kan je dat nou zeggen? Want we hebben toen gebeden, die is overleden, of mijn familielid, of iemand uit de kerk. En laten we vooropstellen, die verhalen hebben we allemaal. Hebben we allemaal. Als jij denkt dat je voor mensen hebt gebeden die niet genezen zijn, dat heeft iedereen. Ik ook. Iedereen. En dus dat is niet zozeer, dat gebeurt bij iedereen, omdat we nog aan het leren en aan het ontwikkelen zijn. Maar wat we ons af moeten vragen is, wat is de wil van God? Wat is het plan van God? Wat is het doel van God? En daar gaan we voor. Zoals de apostel Paulus, de grote apostel Paulus zelf zegt. Hij zegt, ik vergeet wat achter me ligt en ik richt me op wat voor me ligt. Om te grijpen wat Christus de prijs voor heeft betaald. Om die roeping, dat na te streven. En ik geloof dat dat de houding moet zijn van iedere christen. Ja, we hebben dingen meegemaakt die niet goed gingen. Ja, We waren niet altijd succesvol. En soms zijn er dingen die we niet snappen. Maar we vergeten wat achter ons ligt. En we richten ons nog steeds op wat voor ons ligt. En waar Christus de prijs voor heeft betaald. En daar strekken we ons naar uit. En daar strijden we voor in geloof om dat te ontvangen. En ik geloof niet dat het de tijd is om met de pakken neer te zitten. En te zeggen vanwege iets wat er in het verleden is gebeurd. Of dat het niet gelukt is. Om dan te zeggen, nou dan... dan strekken we ons daar maar niet meer naar uit. Nee, dat zijn de momenten dat we zeggen, ik vergeet wat achter me ligt, maar ik blijf me richten op wat voor me ligt. En wat God zegt dat ik kan hebben, want dat wil ik hebben. Ondanks dat het misschien soms niet gelukt is of dat niet gebeurd is. En daarom zeg ik altijd tegen mensen die ik train in genezing of groepen die ik train in genezing, het allereerste principe wat ik altijd onderwijs is, het woord van God is de waarheid. Niet jouw ervaring, niet jouw tragedie, niet jouw levensverhaal, niet wat jij hebt meegemaakt. Dat is niet de waarheid. Jezus zegt, Johannes 17, uw woord is de waarheid. Dus wat in het woord van God staat, dat is de waarheid. Dit is de wil van God. Dit is het woord van God. Dit is wat God tot ons zegt. En hierin openbaart God onszelf. En daarom is het ook het vaste en zekere woord van profetie. Dus dit is wat vast is en wat zeker is. Onze omstandigheden kunnen veranderen. Het kan zijn dat we voor mensen bidden en in het begin gebeurt er niks. Maar wij leren, we ontwikkelen, we groeien in geloof, we groeien in geestkracht. We groeien in de gaven van de geest, waardoor het meer en meer begint te gebeuren. Het woord van God verandert niet, maar wij kunnen veranderen. En wij horen te veranderen. Daarom zegt 2 Korinthe hoofdstuk 3... dat wij constant van gedaante christenen veranderd worden, terwijl we naar Jezus kijken om steeds meer op hem te gaan lijken. En die tekst zal ik even voorlezen. 2 Korinthe hoofdstuk 3, ontzettend krachtige tekst, over steeds meer op Jezus gaan lijken. En dat is een proces waar iedereen in zit. 2 Korinthe hoofdstuk 3, vers 18. Wij nu allemaal die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen. En met onbedekt gezicht betekent, terwijl we zeggen, toen de wet er was, lag er een bedekking over het evangelie en over Christus. Maar de wet, Jezus is gekomen, die heeft de prijs betaald voor de wet. Dus, en nou zien we Jezus en nu zien we God zoals het echt bedoeld is. Dus die bedekking is weg. Dus nu wij allemaal die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here Jezus als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest bewerkt wordt. Als we naar Jezus kijken, dan is het alsof we in de spiegel kijken en zien waar God ons voor bedoeld heeft. Daarom zegt Romeinen 8 vers 28 dat we allemaal geroepen zijn om te lijken op de Zoon. Dus het is als een spiegel. Als we naar Jezus kijken, dan zien we het plan van God voor ons leven. En we kijken daarna. En er zit geen bedekking meer tussen ons en God in. En we worden naar datzelfde beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus wij groeien. Wij veranderen. Wij komen verder in het plan van God. We groeien in geloof. We groeien in geestkracht. En onze resultaten zullen veranderen. Het woord van God verandert niet. Romeinen 8 vers 28... daar staat, we zijn allemaal geroepen om naar het beeld van de Zoon gelijkvormig te worden. Om daarop te gaan lijken. Dus, een van de eerste stappen als je wil groeien in genezing, is bouw je theologie niet op je tragedie. Bouw je theologie niet op je tragedie. Bouw wat jij gelooft over God niet op je eigen ervaring en wat mis is gegaan. Dus zeg nooit, God wil niet altijd genezen, want ik heb voor mijn tante gebeden en die is ook niet genezen. Dan bouw je je theologie en jouw geloof van God op jouw ervaring, in plaats van op het woord van God of in plaats van op Jezus Christus, de rots onder ons geloof. De Bijbel zegt, het woord is de waarheid en Jezus zegt, ik ben de waarheid, de weg en het leven. Dus dat is de waarheid, niet onze ervaringen. Zo vaak hoor ik mensen zeggen, ja, het is niet altijd de wil van God, want ik heb gebeden voor die persoon en die is niet genezen. Ons leven, ons resultaat laat niet de perfecte wil van God zien. Het woord van God en Jezus Christus, zij laten de perfecte wil van God zien. Dus bouw je theologie niet op je tragedie. Want met onze ervaringen, Christus is de maatstaf. Christus is waar we naartoe groeien. Christus is waar we voor geroepen zijn. Toen Christus naar de aarde kwam, toen zei God, kijk, zo ben ik. En zelfs de discipelen, er is maar één Bijbelverhaal waarin de discipelen voor iemand bidden die niet geneest. Maar eentje. Gaan we nog wel naar kijken in deze uitzending. Dat moet ons al aan het nadenken zetten. Dat er maar één verhaal is in het Nieuwe Testament waar de discipelen voor iemand bidden die niet geneest. En als ze dan, weet je, als zij daar hun theologie op hadden gebouwd, hadden ze gezegd, God wil niet iedereen genezen, want wij hebben ooit voor een maanzieke jongen gebeden en die genas ook niet. En ze hadden er een hele theologie op kunnen bouwen en boeken over kunnen schrijven. Maar het was niet de waarheid. Want toen Jezus in dat verhaal kwam, Jezus kwam de berg af, hij merkte de hoop tumult op en discussie, hij vraagt wat is er aan de hand. En die vader van de jongen zegt, hier, ik heb mijn zoon die ziek is bij uw discipelen gebracht en ze kunnen hem niet genezen. En de schriftgeleerden stonden erbij, die waren discussiëren, misschien wel over, en dit is niet de wil van God, en misschien moet hij net als Job wel lijden, en al die dingen meer. Alleen de hele discussie stopte toen Jezus erbij kwam, want Jezus genas die jongen wel. En Jezus laat de wil van God zien. Dus als zij hun theologie hadden gebouwd op hun ervaring, en eigenlijk op hun tragedie, dat het niet lukte, hadden ze totaal de wil van God gemist, en totaal gemist wat Jezus wilde doen in die situatie. Daarom mag je je theologie, wat jij gelooft over God, nooit bouwen op je eigen ervaring, maar op het woord van God. Maar op het woord van God. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Als je vragen hebt trouwens tussendoor, mag je ze stellen. Ik ga er straks doorheen en dan ga ik reageren. Dus een van de dingen die ik ook zeg in mijn boek is, omdat wij met ons hoofd er niet eens bij kunnen, dat iedereen die wij de handen opleggen geneest, dat kunnen we ons vaak niet eens voorstellen, gaan we redenen verzinnen waarom het niet kan gebeuren, in plaats van redenen waarom het wel kan gebeuren en daar naartoe groeien en daarop afgaan. En heel veel mensen zitten met allerlei redenen waarom het niet zou kunnen en dit en dat en zus en zo. En daar zijn ze mee bezig. Met zichzelf verdedigen in plaats van gaan voor wat het woord van God zegt en wat het woord van God ons belooft. En ik denk dat dat zo belangrijk is, dat we daar anders in gaan denken. En daarom, weet je, en daarom geloof ik dat het belangrijk is dat we dit prediken en dat we deze boodschap verspreiden, dat God iedereen wil genezen en dat God iedereen kan genezen en dat iedereen genezing kan ontvangen. En ik weet dat het in het begin confronterend is, omdat het voor veel mensen nieuw is. Want het enige wat ze gehoord hebben is, God wil niet iedereen genezen en niet iedereen geneest nou eenmaal. En dat is wat ze altijd gehoord hebben. En nou zeggen we in één keer iets wat nog veel verder weg lijkt en wat mensen moeite mee hebben. Maar we moeten het prediken. Waarom? Het is wat het woord van God zegt en daar moeten we naartoe groeien. En soms voelt het ook wel alsof we het aan het oprekken zijn. De standaard ligt, zeg maar, hier in Nederland. We hebben genezingsdiensten, af en toe wordt er iemand genezen en dat vinden veel mensen goed en mooi en prima, hoewel daar al vragen zijn. Moet je aparte genezingsdiensten houden? Maar als we dan in één keer zeggen, wacht eens, de standaard ligt niet hier, maar de standaard ligt hier. God wil altijd genezen. Hij wil iedereen genezen. Iedereen kan genezing ontvangen. Weet je, dan snap ik dat we dingen aan het oprekken zijn, dat mensen daar moeite mee hebben. Maar we moeten dit prediken. We moeten dit neerzetten, zodat we hier naartoe gaan groeien. Dat we hier gewend aan raken. Weet je, nu met de coronamaatregelen, iedereen heeft het over het nieuwe normaal. Weet je, ik bid dat dit het nieuwe normaal wordt. Dat het woord van God het nieuwe normaal wordt. Dat we gewoon zeggen, dit is wat de Bijbel zegt. Zonder dat we allerlei dingen eromheen verzinnen. En lieve mensen, en ik zeg dit met heel veel liefde in mijn hart, maar we zitten zo ver bij de waarheid vandaan. En we zitten zo ver bij het woord van God vandaan. En we zitten zo ver vaak bij wat God heeft gezegd vandaan. En dan vragen we ons af waarom we niet verder komen. Waarom niet meer mensen genezen. En maar een heel simpel voorbeeld is al, Jezus zegt in Matthäus 9, vers 29, of vers 28, daar zegt hij, u geschiede naar uw geloof. U geschiede naar uw geloof. Dus in andere woorden, je krijgt wat je gelooft. Je krijgt wat je gelooft. Over genezing. U geschiede naar uw geloof. Nou, als wij niet geloven, niet eens willen geloven dat God iedereen wil genezen, en dat iedereen genezing kan ontvangen, gaan we het ook nooit krijgen. Want ons geschieden naar ons geloof. En om even een voorbeeld te geven over hoe ver we soms wegstaan bij de waarheid, is dat we het heel vaak nog hebben over bidden voor zieken. Nou, ik probeer dat woord zoveel mogelijk te vermijden. En soms komt het beter uit in een bepaalde zin, maar bidden voor zieken is eigenlijk niet eens Bijbels. De Bijbelse opdracht van Jezus was zieken genezen. Zieken genezen. Hij zegt in Matteüs 10 vers 8, genees de zieken. Dat zegt hij tegen zijn volgelingen. Hij zegt niet tegen ze, ga bidden voor de zieken en kijk wat er gebeurt. Nee, hij zegt genees de zieken. En hij zegt in Marcus 16, leg handen op zieken en maak ze gezond. Weet je, hij heeft het niet over bidden. Hij heeft het over ze genezen door de kracht van God. En we zijn daar zo ver bij vandaan gehaald en we zitten zo ver bij de standaard van God, dat wij zeggen in een dienst, we gaan bidden voor de zieken en kijken wat er gebeurt. En we snappen niet hoe ver we weg zitten bij de waarheid en bij wat het woord van God zegt. Want het woord van God zegt in Hebreeën 11, dat ons geloof is een zekerheid. Als we zeker weten wat er gebeurt, hoeven we niet te zeggen, we gaan bidden voor de zieken en kijken wat er gebeurt. Als we zeker zouden weten wat er gebeurt. En als we dit echt zouden geloven, zouden we zeggen, breng alle zieken naar voren en we gaan ze genezen. Maar dat durven we niet te zeggen. En dat zeggen we niet. En dat zegt iets over waar ons geloof zit en waar onze normaal zit. Maar God wil ons een nieuwe normaal geven. Dat we groeien in geloof. Omdat uiteindelijk iedereen kan genezen. En weet je, daarom in de Bijbel zie je met zo'n zekerheid dat er over geloof wordt gesproken. Weet je, dit staat allemaal niet in mijn aantekeningen. Dan krijg je er allemaal gratis bij. Maar laten we eens even een tekst lezen uit het boek Handelingen. Om te zien hoe zij met genezing omgingen. Ik ga even het verhaal opzoeken van Petrus en Eneas in Handelingen hoofdstuk 9 vanaf vers 32. Dit is een van mijn favoriete verhalen. Handelingen 9 vanaf vers 32, daar staat dit. En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En daar vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al 8 jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem, Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Sta op en wandel. Sta op en maak je bed op. En hij stond meteen op. Tot zover. Nou, dit is hoe de apostel Petrus, die met Jezus had gewandeld, waar Jezus het voor had gedaan, met genezing omging. Hij komt een man tegen die al 8 jaar op bed ligt. Hij zegt niet, Eneas, zal ik voor je bidden? En hij gaat naast Eneas staan en zegt, Vader God, dank u wel dat we hier bij Eneas zijn. U weet hoe zwaar hij het al heeft. Hij heeft al 8 jaar lang heeft hij dit. We bidden voor wijsheid voor de artsen. We bidden voor kracht voor de vrienden en bekenden om hem te steunen. En Heer, als het u wil is, zou u hem dan alstublieft willen genezen. Weet je, dat is hoe er in veel kerken voor genezing gebeden wordt. Maar daar zit geen geloof achter, er zit geen kracht achter. Maar wat doet Petrus? Wat ons voorbeeld is. Hij zegt, Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Hij bad niet, hij genas hem. Hij zei het al voordat er iets zichtbaar was. Hij zei, Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Sta op en ga lopen. Dat is zieken genezen. Dat is staan in autoriteit. En laten we gewoon heel eerlijk zijn met z'n allen, daar zitten we vaak niet. Daar zitten we vaak niet. En dan vragen we ons af van waarom gebeurt het niet altijd? En ligt het aan God? Nee, het ligt niet aan God. Het ligt aan ons. Wij zijn aan het groeien. Wij zijn aan het leren. Wij mogen meer vrijmoedigheid hebben. Wij mogen meer geloof hebben. Wij mogen gaan doen wat het woord van God zegt. En zieken genezen. In plaats van bidden voor zieken. En dit alleen als introductie om aan te geven hoeveel er is waar we in kunnen groeien. Waar we in kunnen groeien. En daarom moeten we ons met z'n allen op dat groeiproces inzetten. En zeggen, wij gaan groeien om het te doen zoals Jezus ons gezegd heeft om te doen. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Bouw je theologie niet op je tragedie. Laten we teruggaan naar de Bijbelse waarheid, naar de Bijbelse standaard. En laten we daar voor gaan. En ik wil dus 10 argumenten aanhalen waarom ik geloof dat iedereen kan genezen. Waarom iedereen kan genezen. Nou, argument 1 is heel simpel. Argument 1, bij Jezus genas iedereen. Dus nogmaals, sommigen zeggen, ja, hoe kan je nou weer schrijven over iedereen kan genezen en niet iedereen geneest en mijn tante is niet genezen. Hoe kan jij nou zeggen hoe iedereen kan genezen in je boek? Nou, ten eerste, bij Jezus genas iedereen. Matthäus 4, vers 23. En Jezus trok rond in heel Galilea. Hij gaf onderwijs in hun synagogen. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Hoeveel? Elke en allemaal. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. Hoeveel? Allemaal die er slecht aan toe waren. En door allerlei ziektes en pijnen bevangen waren. Niet alleen hoofdpijn, niet alleen een nacht slecht geslapen, ernstige ziektes. En die door demonen bezeten waren, maanzieken, verlamden. En hij genas hen. Allemaal. Hij genas ze. Dus dit is het voorbeeld van Jezus. Jezus genas iedereen. Jezus genas iedereen. Laten we nog een tekst lezen. Matthäus 8, vers 16. We gaan even een paar achter elkaar lezen. Matthäus 8, vers 16. Toen het avond geworden was, brachten ze vele mensen bij hem die door demonen bezeten waren. Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen. Allen die er slecht aan toe waren. Opdat vervuld werd wat tot gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Matthäus 15, deze is schitterend. Matthäus hoofdstuk 15, vers 29 tot en met 31. Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea. Hij klom de berg op en ging zitten. En een grote menigte kwam naar hem toe. En ze hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich. Nou, kreupelen is dus iets anders dan verlamden. Kreupelen zijn mensen die lichaamsdelen missen of verminkt zijn. Kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden. Dus verminkte mensen en vele anderen. En ze legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen. En de menigte verwonderde zich toen zij die niet spraken konden spreken. Verlamden konden lopen, kreupelen konden lopen en blinden konden zien. En ze verheerlijkten de God van Israël. En de laatste, Marcus 6, vers 56. En toen zij het schip waren uitgegaan, herkenden zij meteen. En men liep heel de streek door en begon hen die op lichtmatten en er slecht aan toe waren met zich mee te dragen. Naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorp of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten hem of ze al was maar de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allemaal die hem aanraakten, werden gezond. Werden gezond. Dus, dit even als eerste argument. Waarom geloof ik dat iedereen kan genezen? Nou, Jezus genas iedereen. En we moeten iets begrijpen over Jezus. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar dat was Jezus. Die was de Zoon van God. Maar Jezus liet ons de wil van de Vader zien. Colossenzen 1, vers 15 zegt dit. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Dus Jezus geeft ons het juiste beeld. Hij is het beeld van God. Jezus zei niet voor niks in Johannes 14. Daar zei hij, toen Filippus hem vroeg, Heer, laat ons de Vader zien, zei Jezus dit in vers 9. Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Johannes 14, vers 8 en 9. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus het is ongelooflijk dat mensen zeggen, ja, God wil niet iedereen genezen. Als Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En tekst na tekst na tekst zegt dat Jezus iedereen genas. Dus als niet iedereen kan genezen, of God wil niet iedereen genezen, waarom genas Jezus dan iedereen? Reden nummer twee, dus 10 argumenten waarom iedereen kan genezen vandaag de dag. Jezus genas iedereen en hij laat ons de wil van de Vader zien. Nummer 2, Jezus zei dat wij hetzelfde zouden doen als hem. Johannes 14, vers 12. Dus zegt Jezus dit. En deze tekst kan je leven veranderen. Want deze tekst is zo duidelijk als die maar duidelijk kan worden. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, voorwaar. In andere woorden, let op. Dit, wat ik nu zeg is serieus, dat meen ik. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe. En de werken in het Johannes Evangelie zijn altijd de wonderen. Zal de wonderen die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn vader. Nou, duidelijker als dit wordt het niet. Jezus zegt, wie in mij gelooft, zal hetzelfde doen als mij. En nog groter. En nog groter. Dus als bij Jezus iedereen genas, wat hoort er bij ons te gebeuren? Dan hoort iedereen te genezen. Dat is de wil van God. Dat is de plan van God. Dat is de roeping die God voor ons heeft. Als Jezus zegt, je zal hetzelfde doen als mij, en bij hem genas iedereen, hoort bij ons iedereen te genezen. Jezus zei ook in Johannes 20, vers 21, daar zei hij, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Zo zend ik jullie. Dus op dezelfde manier gezonden. En daarom moeten we radicaal ons denken vernieuwen. Ja, Jezus is de Zoon van God, 100%. Maar nee, Jezus, de wonderen die hij deed, deed hij niet omdat hij de Zoon van God was. Natuurlijk bewezen sommige mensen dat hij de Zoon van God was, maar het is niet zo dat hij die wonderen alleen maar kon doen omdat hij de Zoon van God is. En dat zeggen sommige mensen. Ja, Jezus kon op water wandelen, want hij was de Zoon van God. Jezus kon zieken genezen, want hij is de Zoon van God. En het gaat rechtstreeks tegen de Bijbel in. Want Jezus zegt nergens dat hij dat deed omdat hij de Zoon van God was. Hij deed het omdat hij vervuld was met de kracht van de Heilige Geest en functioneerde in de gaven van de Heilige Geest. Want Jezus kon niet over water lopen omdat hij de Zoon van God was, maar omdat hij de Heilige Geest had. Want Jezus was niet de enige die over water liep. Petrus liep ook over water. En die was niet de Zoon van God.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
3: God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Ieder wonder wat Jezus doet, daagt hij zijn discipelen uit om het ook te doen. Jezus genas de zieken, hij geeft ons de opdracht genees de zieken. Jezus wekt de doden op, hij zegt tegen ons wek doden op. Jezus dreef demonen uit, hij zegt tegen zijn discipelen drijft de demonen uit. Jezus wandelde op water.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: De vijgenboom vervloekt. En die verdort. En dan zegt de Bijbel dit. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, Petrus, dat komt omdat ik de Zoon van God ben. Daarom is dat gebeurd. Denk maar niet dat jij het ook kan. En word niet hoogmoedig, Petrus. Nee, dat staat er niet. Dat zeggen sommige mensen. Dat denken sommige mensen. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Kijk eens wat Jezus zegt. Jezus zegt, en Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie dan ook. Whosoever, zegt de Engelse Bijbel, wie dan ook tegen deze berg zal zeggen. Dus Jezus zegt, het is niet alleen voor mij, het is voor iedereen die gelooft. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven, in de zee geworpen. Niet twijfelt in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. Dus Jezus zegt niet dat komt omdat ik de zoon van God ben. Hij zegt, jij kan het ook als je geloof hebt. Nogmaals, Matteüs hoofdstuk 17. Dit is het enige verhaal in de Bijbel waar de discipelen voor iemand bidden en die geneest niet. Nou, dat zou ons al tot nadenken moeten zetten. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen ze alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? Dat was de maanzieke jongen. En Jezus zei tegen hem, omdat jullie niet de zoon van God zijn. Nee, zegt hij niet. Hij zegt, vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar, hij zou gaan. Niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. Nou, ik wil niet te diep nu op dit stuk ingaan, maar even, ik wil gewoon iets triggeren met je. Bij je. De enige keer in de Bijbel dat het niet gebeurde, had niet te maken met de wil van God. Had niet te maken dat Jezus wel de zoon van God was. Had niet te maken dat God die jongen een bijzonder plan had en dat hij die ziekte moest dragen. Nee, het had te maken met dat de discipelen moesten groeien in geloof, in de kracht van God, in hun autoriteit. Daar had het mee te maken. En dat is de enige reden. Luister goed. De enige reden die Jezus geeft waarom het wonder niet gebeurt. In het hele Nieuwe Testament. Eén verhaal waar het niet gebeurt. Eén reden die Jezus geeft. En hij zegt, jullie moeten groeien. Jullie moeten veranderen. God gaat niet veranderen. De standaard gaat niet veranderen. Jullie moeten veranderen. Jullie moeten groeien. Dus wij zijn degene die groeien. Wij zijn degene die moeten groeien. Ja, dus wij kunnen dezelfde werken. Nou, dit is belangrijk om te beseffen. Dat is reden nummer 3. Namelijk 10 redenen waarom iedereen kan genezen, ook vandaag de dag. Omdat sommige mensen zouden zeggen, ja, maar dat was Jezus. Nee, Jezus zei dat wij het ook konden doen. Maar bij de apostelen en bij de discipelen genas ook vaak iedereen. En dit is dus een verhaal, net Matteüs 17, waar het niet gebeurt. Maar dan is Jezus heel duidelijk, dat ligt niet aan de wil van God. Het ligt aan hun. Zij moeten groeien. Maar andere keren waren ze wel gegroeid en genas iedereen bij de apostelen en bij de discipelen. Dat is reden nummer 3. Lucas 9, vers 6. En hier zien we een paar teksten. Ik ga ze achter elkaar lezen. Waarin we zien dat iedereen genas bij de apostelen en bij de discipelen. Lucas 9 vanaf vers 6. Zij vertrokken en reisden door alle dorpen. Vlak hiervoor in Lucas 9, vers 1. Heeft Jezus autoriteit gegeven en gezegd, ga, genees de zieken. Zij reisden door alle dorpen. Zij verkondigden het evangelie en ze genazen sommige zieken. Nee, dat staat er niet. Ze genazen overal de zieken. Overal de zieken. Markus 6 vanaf vers 12. Toen zij weggegaan waren, dus nadat Jezus hen de opdracht had gegeven om zieken te genezen, predikten zij dat men zich moest bekeren. Ze dreven veel demonen uit en veel zieken, dus in die tijd waren er ook al veel zieken, zalfden zij met olie, maakten hen gezond. Allemaal. Niet sommigen, allemaal. Er waren ontzettend veel zieken en die werden allemaal gezond. Deze is kraakhelder. Handelingen 5 vers 16. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Dit is boek Handelingen. Jezus is al in de hemel nu. Hij heeft zijn geest uitgestort in Handelingen hoofdstuk 2. De menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken bij hen. Bij de apostelen, bij de discipelen. En die door onreine geesten gekweld werden. En ze werden allemaal genezen. Allemaal genezen. Handelingen 28, vers 9. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die zieken hadden naar hem toe en zij werden genezen. De laatste tekst spreekt over Paulus die op een eiland terechtkomt nadat hij schipbreuk had geleden. En Paulus komt daar en die geneest iemand. En dan hebben ze in één keer door, wacht, Paulus kan zieken genezen. En vervolgens brengt iedereen zijn zieken en hij geneest ze allemaal. Nou, deze teksten, en we hebben er net 4 gelezen. 4 teksten laten zien dat de apostelen of de discipelen in het Nieuwe Testament iedereen genazen. En laten we eerlijk zijn, uiteindelijk, wij zijn ook discipelen van Jezus. Dus wij zijn ook volgelingen van Jezus. Dus dat is wat voor ons weggelegd is. Zij waren niet extra bijzonder, ze waren niet extra speciaal. Weet je, wij zijn allemaal discipelen. We zijn vandaag de dag ook volgelingen van Jezus. Dus als mensen tegen mij zeggen, hoe kan je nou zeggen dat iedereen kan genezen? Nou, dat is heel simpel, omdat de Bijbel zegt dat iedereen genas in het boek Handelingen en in die tijd en bij de discipelen. En uiteindelijk zijn wij ook discipelen en ook volgelingen. Dus dat laat ons zien dat het absoluut mogelijk is. Nummer 4, vierde argument. Waarom ik geloof dat iedereen kan genezen. Nou, als Jezus de genezingsopdrachten geeft, geeft hij geen uitzonderingen. Marcus 16, vers 17. Hen die geloofd zullen hebben, ze zullen deze tekenen zullen hen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen of in tongentaal zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken en als ze iets dodelijks drinken, zal het hen niks doen. Op zieken zullen zij de handen leggen. En bij sommigen waar ze dat doen, die zullen gezond worden. Of een paar die geluk hebben, die zullen gezond worden. Of een paar waarvan het de wil van God is, die zullen gezond worden. Nee, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Allemaal, dat is wat Jezus zegt. Matthäus 10, vers 1. Hij riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Iedere ziekte en elke kwaal. En hij zei, vers 8, genees zieken. Dat is de opdracht. Genees zieken. Niet bid voor zieken, genees ze. Reinig melaatse, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Lucas 10, vers 8. Welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die daar zijn. Hoeveel? Niet sommigen, niet een paar. Nee, in heel die stad. Jij zegt, ga een stad binnen. Als mensen openstaan voor de boodschap en ze ontvangen je, ze geven je te eten. Wat is het volgende dat je doet? Je geneest alle zieken die daar zijn. En zegt tegen hen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Ja, dus dat is reden nummer 4. In de genezingsopdrachten geeft Jezus geen uitzondering. Hij zegt niet, bid voor de zieken, kijk wat er gebeurt. Misschien hebben ze geluk, misschien doet God het, misschien niet. Even afwachten. Nee, hij is weer kraakhelder. Dat is de standaard waar hij wil dat we naartoe groeien. Genees de zieken die daar zijn. Reden nummer 5, waarom ik geloof dat iedereen kan genezen. Reden nummer 5 is heel erg simpel. Jezus stierf voor iedereen. Jezus stierf voor iedereen. En toen Jezus stierf, betaalde hij de prijs voor onze zonden, onze ongerechtigheden en onze ziekte. Kraakhelder in de Bijbel. En Jezus stierf voor iedereen. En iedereen kan dat ontvangen. Net zoals dat iedereen vergeving kan ontvangen, kan ook iedereen genezing ontvangen. Jesaja 53, vanaf vers 4. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Even vers 5. Hij is om onze overtredingen verwond, onze ongerechtigheden verbrijzeld en de straf die ons vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Want God heeft uiteindelijk ziek gemaakt. God heeft ziekte op Jezus gelegd. Zodat Jezus heeft die prijs betaald aan het kruis. En natuurlijk, omdat God wist dat er een aantal christenen waren die zouden zeggen, ja, maar dat is geestelijk, heeft God het er nog een keer extra in de Bijbel gezet in Matthäus hoofdstuk 8, waar het letterlijk op fysieke genezing wordt toegepast, deze tekst. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. Hij dreef boze geesten uit met wenkelwoord. Hij genas alle die er slecht aan toe waren. Op dat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Onze ziekte gedragen. Jezus stierf voor iedereen. Wie zijn zonde is Jezus voor gestorven? Voor iedereen. Voor wie zijn ziekte is Jezus gestorven? Ook voor iedereen. Dus we kunnen dat allemaal ontvangen. Daarom zegt de Psalm 103, zegt ook, prijs de Heer, o mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. die al uw ongerechtigheden vergeeft. Vergeeft God een paar zonden? Of vergeeft God al je zonden als je erom vraagt? Hij vergeeft ze allemaal. Maar wat doet hij met je ziektes? En die al uw ziektes geneest. Die al uw ziekte geneest, staat daarna. Dus God vergeeft al onze zonden en hij geneest al onze ziektes. Het is hetzelfde offer. Daarom laat Jezus ook iedere keer zien dat voor hem is het niet moeilijker om een zonde te vergeven dan zieken te genezen. Dit lezen we in Matteüs hoofdstuk 9, dat verhaal waar ze die verlamde man door het dak heen laten zakken. En dan lezen we dat verhaal en dan ga ik even intunen in vers 4. Jezus die hun gedachten zag, zei: waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker om te zeggen, zegt hij tegen de Farizeeën. Dus die man is net door het dak gezakt, voor zijn voeten gelegd, die verlamd is. Wat is gemakkelijker? Om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven? Of om te zeggen, sta op en ga lopen? Dus wat is makkelijker, vergeving of genezing? Vers 6. Maar opdat u weet dat de Zoon des Mensen macht heeft om op aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde. Dus jij zegt, ik zal bewijzen dat ik de macht heb om zonden te vergeven. En hij draait zich om naar die verlamde en zegt: sta op, neem je bed op en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. En de menigte zag dit, verwonderde zich en verheerlijkte God. Dus Jezus laat in dit verhaal zien: zonden vergeven, zieken genezen. Het is hetzelfde offer. Het is hetzelfde probleem. Gekomen door de zondeval. Zonde, ziekte, ellende. Jezus heeft de prijs ervoor betaald. Jezus heeft de prijzen voor betaald. En ik vind dit zo schitterend. In mijn boek ga ik daar dieper op in. Maar in het

is onze hoge priester. Jezus is het offer. Dus de werkelijkheid is Christus. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf. Dus de wet gaf slechts een schaduw. Als je naar een schaduw kijkt, zie je wel de vorm en een beetje waar het om draait, maar niet het echte, waar het echt om gaat. En als we naar Jezus kijken, zien we waar het echt om gaat. Maar zelfs in die schaduwverhalen zien we al zo duidelijk de genezende kracht van Christus. Een van die schaduwverhalen is bijvoorbeeld de slang in de woestijn. In Numeri 21 lezen we dat door de zonde er een plaag kwam over het volk en er kwamen giftige slangen en mensen werden ziek. Maar dan is dit het antwoord van God. En de Heere zei tegen Mozes, maak een slang, een gifslang, en zet hem op een staak. Zoals Jezus later gekruist werd. Zet hem op een kruishout eigenlijk. En het zal gebeuren dat iedereen die gebeten is, dus iedereen die ziek is, in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. En toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. En dan zegt Jezus dit over zichzelf. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Dus Jezus zegt over Mozes, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dus Jezus zegt, dat gaat eigenlijk over mij. Het is een typebeeld, een schaduw van mij. Nou, als iedereen in het Oude Testament kon genezen door naar een koperen slang op een stok te kijken, hoeveel te meer kunnen wij genezing ontvangen? Ook iedereen, als we kijken naar het werkelijke offer Jezus Christus en begrijpen welke prijs hij betaald heeft. Als een koperen slang al genoeg was, wat slechts een schaduw was, waardoor niet sommigen, niet een paar, maar iedereen genas. Hoeveel te meer kunnen wij allemaal genezing ontvangen als beseffen dat de werkelijkheid in Christus ligt. Het is een schitterend verhaal. Het enige wat ze moesten doen was kijk en leef. Zie en leef. En de enige voorwaarde die God ons geeft is geloof en ontvang. Geloof en ontvang wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Een ander schitterend verhaal, een schaduwverhaal uit het Oude Testament, is het verhaal dat het volk van God bevrijd wordt uit Egypte. En eigenlijk is het een typebeeld van Christus die ons bevrijdt uit de slavernij van zonde en uit de macht van de duivel. Zo kwam Mozes als een typebeeld van Jezus. Hij bevrijdde het volk uit de macht van de farao. Ze gingen door de Rode Zee, wat weer symboliseert de doop, zegt 1 Korinthe 10. En ze werden daar vrijgekocht en ze gingen op weg naar hun beloofde land. Maar ze moesten eerst door de woestijn heen. En het is een typebeeld van ons en ons leven met God. Maar wat niet iedereen weet, is dat zelfs in dat schaduwverhaal God een groot wonder deed. Want hoe werden ze bevrijd? De Bijbel leert ons in Exodus hoofdstuk 12 dat ze moesten het lam slachten. En ze slachten het lam en dan deden ze het bloed langs de deurpost. En dat zorgde ervoor dat het oordeel van God wat over Egypte kwam, waarin God de zonde van Egypte aanrekende, dat niet op de kinderen van God kwam, niet op de kinderen van Israël. Dus het bloed van het lam zorgde voor vergeving en zorgde voor gerechtigheid. Zoals het bloed van Christus vandaag ons vergeving geeft en gerechtigheid geeft en al onze zonden wegdoet, zodat God er niet naar kijkt en de veroordeling ons nooit kan raken. Dat is wat het bloed van het lam doet. Maar er was nog iets wat gebeurde. Want de Bijbel zegt in Exodus 12 vers 8 dat ze moesten dat paaslam eten. Dus het lam slachten ze, het bloed deden ze op de deurposten en het vlees aten ze. Dat was het lichaam van het lam. Maar wat er gebeurde toen ze het lichaam aten, tijdens de uittocht, tijdens de exodus uit Egypte, kwam Gods genezende kracht toen het lam geslacht werd en iedereen werd genezen die at van het lam. En dat zegt de Bijbel in Psalm 105. Psalm 105. Hij leidde hen uit Egypte met zilver en goud en er was geen ziek persoon onder hun stammen. Een andere vertaling zegt, niemand was zwak, niemand bleef achter, niemand strompelde. Er was geen ziek persoon onder hun stammen. Nou, hoeveel mensen bevrijdde God uit Egypte? Ongeveer 1 miljoen mensen. Ongeveer 1 miljoen mensen. Nou, als we vandaag de dag gewoon 1 miljoen mensen uit onze samenleving zouden pakken, jongeren, ouderen, dan zouden er ontzettend veel ziek zijn. En heel veel zouden te ziek zijn om een tocht mee te maken door een woestijn heen.
maar niemand.

0: bleef achter, zegt de Bijbel. Want God genas ze allemaal toen het paaslam geslacht werd en gegeten werd. En dan zegt de Bijbel dit in de tekst die we net ook in beeld hadden. Daar staat namelijk, ons paaslam is ook voor ons geslacht. Christus, 1 Korinthe 5, vers 7. Dus Christus is ons paaslam. Christus is ons paaslam. Dus Christus is geslacht voor ons. Zijn bloed geeft ons vergeving, geeft ons gerechtigheid. Maar zijn lichaam, wat gebroken is voor ons, geeft ons genezing. En hij is voor iedereen gestorven. Reden nummer 6. Staat in Hebreeën 13 vers 8. Omdat sommige mensen zeggen, ja, maar dat was voor toen. Of het is een tussentijd. Die heb ik ook al vaak gehoord. We leven in een tussentijd. Nou, helemaal niet. Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde tot in eeuwigheid. Er staat niet, Jezus Christus is gisteren dezelfde, maar nu zitten we in de tussentijd. Er staat, hij is dezelfde, heden, tot in de eeuwigheid. Christus verandert niet. En ik snap dat we leven in de periode tussen de eerste komst van Christus en de volmaakte komst van het koninkrijk, waar er geen tranen, geen dood, geen pijn meer zal zijn. Maar Christus heeft de prijs al betaald. En we hebben gezien de discipelen en de apostelen hoe ze daarin wandelen en iedereen genezen. En als iedereen kan vergeven, moeten we ook geloven dat iedereen kan genezen. Jezus is dezelfde. Jezus is dezelfde. Soms zeggen mensen tegen mij, ja maar Tom, weet je, de tijd van wonderen is geweest. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Er is nooit een tijd van wonderen geweest. Er is een God van wonderen en hij is altijd dezelfde. En God blijft dezelfde en daarom is het altijd een tijd van wonderen. Vandaag, morgen, volgende week. Maakt niet uit of we hier in Werkendam zijn, bij jou in jouw stad of in jouw dorp komen. Als we er zijn, is de tijd van wonderen er. Want God is met ons en hij is niet veranderd. Dus Jezus is dezelfde. Dus waarom geloof ik dat iedereen kan genezen? Omdat Jezus iedereen genas, de discipelen genazen iedereen en Jezus is hetzelfde. Hij is niet veranderd. Man, dat is een van de beste boodschappen uit de Bijbel. Van allerlei mensen veranderen, allerlei dingen veranderen, maar Jezus verandert niet. Hij is dezelfde door alle eeuwen heen. Nummer 7. Waarom ik geloof dat iedereen kan genezen. Staat in Matteüs hoofdstuk 15. Dat is het verhaal. Ik ga het verhaal even schetsen. Het verhaal van die vrouw. Wat geen Joodse, Israëlische vrouw is. Dus ze gaat naar Jezus toe voor de genezing van haar dochter. Maar Jezus wil eerst genezing geven aan de kinderen van Israël. En, want daar was hij was daar weggegaan omdat hij zo moe was. Omdat zoveel mensen kwamen. En dan komt hij hier en dan komt die vrouw om genezing vragen. En dan zegt Jezus, want hij wil het eigenlijk niet geven aan die vrouw. Maar dan zegt Jezus dit tegen haar. 26, hij antwoordde en zei, het is niet behoorlijk of het is niet goed het brood van de kinderen te geven aan de honden of naar de hondjes te werpen. En zij zei, ja heer, maar de honden eten toch ook van de kruimels die vallen van de tafel van hun bezitter. En hij zei, vrouw, groot is uw geloof, het zal gaan zoals u wil. En vanaf dat moment was haar dochter gezond. Nou, de reden nummer 7, waarom ik geloof dat het voor iedereen is. Jezus zegt hier, genezing is het brood van de kinderen. Genezing is het brood van de kinderen. Jij zegt het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen. Wat ging over genezing en bevrijding. En dat te geven aan de honden. Nou, honden hebben geen recht op de maaltijd. Honden moeten als laatste wachten. En misschien als er iets over is, krijgen ze iets. Kinderen niet. Kinderen hebben recht op de maaltijd. Mogen aanschuiven. Mogen pakken wat ze willen. En het goede nieuws is, Jezus zegt, genezing is het brood van de kinderen. Want die vrouw vroeg om genezing en jij zegt het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en dan de honden te geven. Wat is het goede nieuws voor ons vandaag de dag? Wij zijn kinderen van God geworden. Johannes 1 vers 12 zegt, alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Wij zijn aangenomen tot kinderen, zegt Efeze. Wij zijn allemaal kinderen van God geworden als je gelooft in Jezus. En dan is brood jouw erfdeel. Genezing is jouw erfdeel. Je hebt er recht op.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
11: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
12: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Halleluja. Het is gezegend om elke dag het woord van God naar u toe te brengen. En we zijn bezig deze week met de schat van God in u, Gods volheid in u. En hoe verbreek je limitaties en beperkingen. We zijn nu alweer op donderdag, de vierde werkdag, schooldag van de week. En de week is alweer bijna om. En ik geloof dat je een vruchtbare week hebt gehad tot nu toe. En dat je week nog vruchtbaar zal zijn in de naam van Jezus onze Christus. Amen. Nou, we gaan praten dus over Gods schat in jou. Maar we zien dat mensen hebben de goud. Er is een schat, er is een goud in jou. En dit is een introductie eigenlijk om het goud en de schat in jou te ontdekken. Maar toch leggen mensen zichzelf limitaties op. En ik heb gisteren gezegd waarom mensen limitaties ervaren. Nummer 1, vrees. Durf niet vooruit te gaan uit vrees van wat fout zou kunnen gaan. Verbreek dat vrees en ga vooruit. En doe wat de Heer van u heeft gevraagd. En je zult de resultaat zien. En soms, nummer 2, mensen willen niet experimenteren. Mensen willen niet nieuwe dingen ontdekken. Nummer 3, mensen zijn te comfortabel. Je wilt niet uit je comfortzone. We zeggen altijd van dat wat God voor jou heeft, zit buiten je comfortzone. Gods best zit buiten je comfortzone. Gods best is niet in je comfortzone. De ding is dat wanneer je eenmaal buiten je comfortzone hebt gestapt, in het begin is het even wennen. Maar na een tijdje weer is dat weer een comfortzone. En dan moet je weer verder gaan weer. Je moet continu jezelf uitdagen om buiten je comfortzone te stappen. Continu streven om vooruit te gaan. Nummer 4, ik zei, sommige mensen willen gewoon niet leren. Ze willen niet nieuwe dingen leren. Ze denken dat ze het allemaal al weten. En als je denkt dat je het allemaal weet, dan ga je Gods best nooit ontdekken. Zo ook met mensen in de kerk vaak. Ze hebben misschien 10 jaar gelovig, 20 jaar gelovig. Soms zijn mensen helemaal 1 jaar gelovig, 2 jaar gelovig. En ze denken ze weten de hele Bijbel. Omdat ze 1 keer de hele Bijbel hebben gelezen. Je weet nog steeds niks over. Ik heb nog een, wat was het, Auneel. Die zei dat hij meer dan 1000 keer van kaf tot kaf, nee, 1000 keer volgens mij nog meer, iets meer of iets minder, van kaf tot kaf de Bijbel heeft gelezen. En nog steeds ziet hij nieuwe dingen. En sommige mensen lezen de Bijbel 1 of 2 keer doorheen. En ze zeggen dat ze weten alles. Ze willen niet eens luisteren meer naar de predikingen. Als je er bent, bekeer je. Want je kan altijd iets leren uit de schriften. De schriften hebben altijd een schat. Elke zin in de schrift heeft een schat. Heeft een verborgen waarheid die je niet kan zien. En de laatste is, veel mensen hebben geen verlangens om beter te worden. Om vooruit te gaan. En ik heb gisteren gezegd, 7 manieren om limitaties te verbreken om in Gods volheid te wandelen. Nummer 1, onderzoek naar wat Gods woord heeft gezegd over je situatie. Onderzoek naar wat Gods woord heeft gezegd over mogelijkheden. Nummer 2, bewonder wat je hebt gelezen. Dat doen wij mediteren. Bewonder het. Zeg van wauw. God wil mij voorspoedig zien. Hij wil mij gezond hebben. Bewonder de schriften. Okay? En streef ernaar. Nummer 3. En dan als je dat hebt gestreefd, eis het op. Zeg, het behoort mij toe, Satan. Blijf af van mijn gezondheid. Blijf af van mijn kinderen. Blijf af van mijn geld. Eis het op. En als je het nog niet gelijk ziet, nummer 5, zweten indien nodig. Blijf erin indien nodig. En blijf ernaar streven indien nodig. Nummer 6, ontvang het. Wanneer je ernaar gestreefd, je hebt geëist. Nu heb je het volgehouden, je hebt gezweet indien nodig. Dan zal je het ontvangen, 100%. Als het in Gods woord staat. Want het woord van God zal nooit vallen als je daaraan vasthoudt. En dan laatste, wees geïnspireerd. Wees geïnspireerd. Nou, 1 Kronieken 2 vers 9 zegt, maar het is zoals geschreven staat, wat geen ogen heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Dus dat heeft God dus voorbestemd voor zij die hem liefhebben. Dus er zijn dingen in u wat God heeft voorbestemd. Wordt geen ogen heeft gezien, wordt geen oren heeft gehoord, nog is in de harten van de mens binnengekomen, dat heeft God voor u voortbestemd. Dus de Heer heeft genoeg dingen voor u voortbestemd. En het is aan ons om daarna te gaan uitvogelen en gebruik ervan te gaan maken. Nou, Psalm 84, vers 12 zegt: God, de Heer, is het licht van mijn leven. Hij beschermt mij altijd, hij schenkt vergeving en stelt ons in ere. Mensen die volkomen naar zijn wil leven, worden rijk door hem gezegend. Mensen die volkomen naar zijn wil leven, worden rijk door hem gezegend. Zie je dat? Dus God wil je rijk zegenen. Hij wil je voorspoedig maken. Hij wil dat je rijk gezegend bent. En wanneer je dit weet, dan zie je van: wauw, de Heer is goed voor mij geweest. De Heer is genadevol voor mij. En dan Psalm 37, vers 40: verheug je in de Heer en hij zal u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. En wanneer je deze teksten gaat ontdekken, dan ga je ze bewonderen. En dan zie je dat, hey, die limitaties die je hebt, heb je jezelf opgelegd. De limitaties die je hebt, heb je jezelf opgelegd. En het is belangrijk dan dat je ontdekt van: wauw, prijs God, ik kan vooruit gaan. Ik hoef geen limitaties te hebben. Nou, laten we kijken naar de kracht van verlangens. Want alles begint bij verlangens, zeg ik altijd. Alles begint bij verlangens. En als jij Gods best wilt ontdekken, hoe praat van Gods schat in jou, moet je eerst de verlangen hebben om te ontvangen. De verlangens begint in je hart, oké? Nou, wat betekent verlangens? Verlangens is een grote behoefte hebben aan iets. En je voelt iets heel sterk. Het is een grote behoefte hebben aan iets. En mijn vraag aan mensen vaak is: wanneer wordt verlangens hebzucht, afgunst of begeerte? Dat is wanneer je naar het verkeerde dingen verlangt. Dingen die niet van jou zijn, in de zin van je ziet iemand anders en je verlangt om die persoon, wat de persoon heeft, te hebben. Nee, verlang om dingen van de Heer te ontvangen. En een bevrijdende woord ga ik iemand geven nu. God keurt uw verlangens goed. Vaak denken mensen van: ja, maar mag ik verlangen? Want wie zegt dat het Gods wil? God keurt uw verlangens goed. Als je opnieuw geboren bent, de geest van God woont in uw hart. En als het goed is, als je de Bijbel leest voor jezelf, dan als het goed is, je verlangens zijn dingen die God behagen. God keurt uw verlangens goed. Daar hebben we net gelezen, Psalm 37, vers 4. Verheug je in de Heer en hij zal je de verlangens van uw hart geven. Psalm 37, vers 4 zegt hij: schep vreugde, verheug je in de Heer, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Niet wat zijn hart verlangt, wat uw hart verlangt. Waarom? Wanneer je in hem verheugt, wanneer je schept vreugde in hem, dan zal je niet negatieve dingen verlangen. Waarom? Omdat zijn geest is in jou. En nogmaals, wees niet te religieus. Verlang. Verlang dingen van God. Weet je, er is een vers die zegt: Heere, zend voorspoed. Ik bid u, zend voorspoed. Volgens mij is het in het boek van Psalm 118. Heere, zend voorspoed, roept de psalmist. Verlang om voorspoedig te zijn. Laat de religieuze geblabber van: ja, je moet niet bidden om voorspoedig te zijn. Bla, bla, bla. Ja, nee. Verlang daarna. Verlang daarna. Verlang naar voorspoed. Psalm 118. Psalm 118, vers 25. Het zegt: O Heer, breng toch heil. O Heer, geef toch voorspoed. En dan zegt hij: Lord, send forth prosperity. Bid het voor je leven. Heer, zend voorspoed op mijn leven, op mijn kinderen, op mijn gezin. Niet zo religieus zijn. Amen. Verlang om voorspoedig te zijn. Verlang om een gezondheid te leven. Want zijn woord zegt dat als datzelfde geest die Christus uit de dood heeft opgewekt in u woont, datzelfde geest zal leven geven aan jouw sterfelijke lichaam. Datzelfde geest zal wat? Leven geven aan je sterfelijke lichaam. Dus zeg: Heere, zend toch voorspoed voor mijn leven. Zend toch, laat de gezondheid in mijn leven continu gemanifesteerd worden. Of ik ontvang mijn gezondheid. Want de Bijbel zegt: door zijn streven ben je genezen. Nou, maar hoe komt het dan dat het lijkt alsof alleen maar een paar mensen succesvol kunnen zijn in onze wereld? En het lijkt alsof degene die meer, die hebben, meer krijgen, en degene die niks hebben, zo blijven. Is het leven misschien zo bedoeld? Nee. Het heeft te maken met wij moeten ontdekken wat voor schat in ons is. Nou, Matteüs 7, vers 7 zegt: bid en het zal u gegeven worden. Zoek en u zult vinden. klopt en het zal voor u open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En over wie klopt, zal open gedaan worden. Jezus geeft ons hier een uitnodiging. Oké, we praten over de schat in jou. Hoe ontdek je Gods best? We zeggen nummer 1, door te verlangen. De kracht van verlangens. Er moet een verlangen zijn. Oké? Jezus zegt, kom, vraag. Je mag zo vragen wat je wilt. Hij liet ons zien dat wij kunnen vrijheid verlangen. Bid en het zal je gegeven worden. Want ieder die vraagt, ontvangt. De wereld heeft ons geleerd. Onze Nederlandse maatschappij heeft ons geleerd eigenlijk. Wie vraagt, die krijgt niet. Maar dat is niet koninkrijk. Dat is niet bijbels. Oké? En daardoor kinderen vragen niet. Want ze denken van, ja, wie vraagt, die krijgt niet. Nee. De bijbel zegt, vraag. Ontvang wat je nodig hebt van mij. Oké? Niet wie vraagt, die krijgt niet. Nee, wie niet vraagt, die krijgt niet volgens de bijbel. Dus vanaf deze dag, vraag aan alles wat je nodig hebt. Wil je hem dienen? Zeg, Heer, ik wil je dienen. Maak een deur open. Don't be religious. Wees niet religieus. Wil je meer voorspoed hebben? Zeg, Heer, zend voorspoed. Heb je net gelezen in de tekst? Psalm 118, vers 25. Oh, Heer, zend toch voorspoed. Wil je gezondheid, Heer? Door je streamen ben ik genezen. Ik eis het op, mijn genezing. Ik eis het op en ik ontvang het. Ik blijf in het woord staan. En Jezus liet ons zien dat God een goede vader is. Die de verlangens van zijn vader wil vervullen. Als je leest in dat Matthäus 7, zegt hij, of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zou geven, of als hij om brood vraagt, of als hij hem een vis vraagt, zal hij hem een slang geven. Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer zou uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hem die tot hem bidden. Hoeveel te meer zou uw vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hem die tot hem bidden. Dus we zien hier dus dat hij zegt, hey, als jij artsen vader, je vraagt om brood, je geeft hem geen steen. Of hij vraagt om vis en je geeft hem geen slang. Hij zegt, als u, die een slechte vader is, vergelijking met God de Vader. Wij zijn allemaal slechte vaders, vergelijken met God de Vaders. Vader 100%. Oké? In het vergelijken met God de Vader. Oké? Nou, als wij, die in vergelijking met God de Vader slechte vaders zijn, weten goede gaven te geven aan onze kinderen, hoeveel te meer zou de Vader in de hemel ons volledig willen geven wat we nodig hebben? Hij liet ons dus zien, Jezus liet ons dus zien dat God de Vader een goede vader is die de verlangens van zijn kinderen moet vervullen. Om limitaties te verbreken, om in de volheid van de Heer te wandelen, je moet leren om te vragen, te verlangen en te vragen. Sterke verlangens hebben, dat leidt je toe om te bidden. En word niet religieus, laat de religieuze mensen jou niet achteruit halen van, ja, bid meer voor andere mensen, vergeet om te bidden voor jezelf. Nee, we bidden sowieso voor andere mensen, 100%. Bid meer voor andere mensen is goed, maar bid ook soms voor jezelf. Vraag wat je nodig hebt. Zeg tegen de religieuze persoon, laat me met rust. Ik heb dingen nodig van God en ik ga ervoor bidden. En als jij dat niet wil, dat is aan jou. En Jezus bemoedigt ons om vrij te zijn in onze verlangens naar het goede. Vraag en het zal je gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en het zal voor je open gedaan worden. Om vrij te zijn, om te bidden met vrijmoedigheid. Laten wij naderen tot de troon van vrijmoedigheid. Tot de troon van genade in alle vrijmoedigheid. Zodat we genade zullen ontvangen in de tijden van nood. Naderen tot de troon van genade in alle vrijmoedigheid. Laat de religieuze gedachten jou niet weerhouden of tegenhouden om in Gods best te wandelen. Wandel in het goede. Wandel volledig naar de wil van de Heer. En verlang en vraag. En alles wat je vraagt, zou de Heer u geven. Ja. Amen. Niet religieus zijn. Vraag en verlang. Verlang naar het goede. Onze Heer inspireert ons om ten alle tijden te verlangen naar het goede. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag. En ik ga alweer stoppen, want het is alweer einde van deze aflevering. En morgen gaan we door met deze hoofdstuk, sorry. Morgen gaan we door met ditzelfde onderwerp. De kracht van verlangens in het algehele onderwerp. De schat in jou. Voor nu wil ik zeggen, God zegen. Heb een gezegende dag. En tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Vandaag staan we stil bij een markante uitspraak van de apostel Paulus. Hij schrijft in 1 Korinthe 1 vers 21 dit. God besloot om mensen te redden die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hem aan het kruis is gestorven. Soms denk ik dat God zijn verlossingsplan expres zo dwaas mogelijk in elkaar heeft gezet. In elk geval heeft hij er weinig moeite voor gedaan om er een geloofwaardig verhaal van te maken. Hij koos een onbeduidend meisje uit, van om en nabij de 16, om de moeder van Jezus te worden. Een meisje van geen enkele betekenis. Ze werd ook nog eens niet op een natuurlijke manier zwanger. Ze werd zwanger omdat ze werd aangeraakt door de kracht van de Heilige Geest. Nou, God heeft het Maria niet gemakkelijk gemaakt. Wie zou haar ooit geloven? Vervolgens liet God Jezus geboren worden in een arme stal. In een armzalig dorpje. In een land dat onderdrukt werd door een wrede bezetter. Niemand zou er iets van gemerkt hebben als God niet zijn engelen naar een groepje herders had gestuurd. Het uitschot van de maatschappij. Het stond van tevoren al vast dat bijna niemand hun verhaal zou geloven. Deze mannen mochten niet eens als getuigen optreden voor het Joodse gerechtshof. Is dit de manier om een wereld te overtuigen? Het dwaze verhaal van Jezus' geboorte, leven, kruisiging en opstanding kan alleen maar door God bedacht zijn. Als het een bedenksel van mensen was geweest, waren al deze ongelooflijke elementen eruit gehaald om het verhaal nog een beetje geloofwaardig te maken. Weet je, Maria heeft altijd geweten dat Jezus de Messias was. Als iemand wist dat Jezus geboren was door een scheppingswonder, dan was het Maria. Ze was erbij toen Jezus gekruisigd werd. Ze was in Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Ze heeft haar zoon niet alleen gelaten. Ze is getuige geweest van zijn eerste ademtocht. En ze was getuige van zijn laatste ademtocht. Wat zal er op dat moment door haar gedachten zijn gegaan? Ondanks haar grote verdriet en de pijn in haar hart zweeg Maria. Haar zwijgen aan de voet van het kruis is een indrukwekkend getuigenis van wie Jezus is. Ze hebben Jezus niet gekruisigd omdat hij zieken genas of doden nieuw leven gaf. Nee, ze kruisigden Jezus omdat hij zichzelf gelijk aan God stelde. Johannes 14 vers 8. Elke andere moeder zou als haar zoon zou verklaren God te zijn, opstaan en zeggen: hij is in de war, een leugenaar, maar alsjeblieft, dood hem niet. Maria's zwijgen is het meest betrouwbare getuigenis van wie Jezus werkelijk is.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
6: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave wil helpen. De Heilige Geest zegt ons dat wij het bij Hem kunnen brengen. Maar ook al doen we het, dan komt er dikwijls zo'n twijfel in ons hart. Was het werkelijk echt? Was het volledig, die overgave? Vraag je dan aan jezelf? Er is zo'n heerlijke tekst in de Bijbel die me daarbij zo geholpen heeft. De Heer Jezus zei tegen een vader die bij hem kwam om hulp met een door een duivel bezeten zoon: alles is mogelijk, dengene die gelooft. Toen riep die man: Heer, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, we zouden zeggen, dat was een klein geloof. Maar intussen triomfeerde het maar over de duivel en de boze demon was uitgeworpen. Als u en ik nu komen en zeggen: Heer, ik wijd mijzelf in volkomen overgave aan u, dan mag het misschien gezegd zijn met een bevend hart. Het kan zijn dat je niets voelt van kracht, van zekerheid. Maar het zal gelukken. Wees maar niet bang. Kom zoals je bent en de kracht van de Heilige Geest gaat in je werken. Ik moet ineens denken aan de Heer Jezus in Gethsemane. De Heilige Geest gaf hem kracht zich volkomen over te geven. Maar wat een nood, een angst kwam er over hem. Als er nou bij u zwakte en beven is, vertrouw maar op het werk van Gods Geest in u en geef u over. En vertrouw dan dat God u aanneemt. Kijk nu naar Hem. Soms zijn we zo bezig met onszelf, maar we moeten met God bezig zijn. Zeg maar gerust: Heer, ik begrijp het niet helemaal. Maar ik neem uw voorwaarden aan dat ik mij volkomen moet en mag overgeven. En dan gaat u mij zegenen en tot een zegen maken. Als u dat zachtjes zegt en misschien met vrezen en beven, maar u zegt het dan toch maar, dan kunt u ervan op aan dat God daar notitie van neemt. Hij luistert. Hij schrijft het in zijn boek. En neemt je dat moment helemaal in zijn bezit. U voelt het misschien niet. U realiseert het nog niet. Maar u hoort nou helemaal van hem. Het is zo heerlijk dat we zo van alles met hem bespreken kunnen. Vertel het hem maar. Vertel het hem maar allemaal. Als er twijfel, als er niet begrijp is of wat dan ook. U hoort van hem. En u niet alleen maar spreken tot hem, maar luisteren naar zijn stem. Dat oude verhaaltje van het verloren brosje heeft me zo geholpen. Iemand verloor een kostbaar brosje toen ze in een theater was geweest. Ze zag dat ze het miste toen ze thuis kwam. De volgende dag vroeg belde zij de conciërge van het theater op en vroeg of hij een brosje had gevonden. Nee, zei de man. Maar waar hebt u gezeten? Ik zal eens kijken of het misschien nog onder uw stoel ligt. Ik zat op de vijfde rij op de tweede stoel. De man ging kijken en vond het brosje. Hij ging naar de telefoon en zei: ja, wat fijn, ik vond uw brosje. Hallo? Hallo? Hij kreeg geen antwoord. Ze had de haak van de telefoon neergelegd. Ze heeft nooit geweten dat haar brosje gevonden was. De Heilige Geest leert ons veel van den Heer te verwachten. Luister naar den Heer. hoorde niet meteen zijn stem. Den wacht geduldig. Ook het wachten op den Heer is een zegen. Hij is een goede herder. En een goede herder spreekt tot zijn schapen. Niet meteen de haak neerleggen. Hij heeft u lief en verlangt u een heleboel te zeggen. Heer Jezus, ik dank u dat u zoveel van ons houdt. Vergeef ons dat we soms zo weinig rust en geduld hebben naar u te luisteren. Dank u dat u het alles wilt doen wat wij niet kunnen. Maak het ons maar duidelijk dat alles over het hoe en waarom van de volledige overgave, hoe dat allemaal moet. Dank u dat we weten dat als we ons aan u geven, u ons aanneemt. Halleluja. Wat een heiland.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Floorsen. Het onderwerp van deze ochtend is een bekende uitdrukking in christelijke land. Wij zijn het zout van de aarde.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Voor mij als christen is het mijn eerste motivatie om Jezus Christus te behagen in alles wat ik doe. Op het moment dat we beginnen te leven om Jezus te behagen, is het onvermijdelijk dat ons leven compleet anders wordt dan dat van anderen die leven naar de standaarden van de geest van deze tijd. In Matteüs 5, vers 13 onderwijst Jezus ons dat christenen het zout der aarde zijn. Ik geloof dat zout drie praktische eigenschappen heeft die van toepassing zijn op ons leven als christen, als discipel van Jezus Christus. In de eerste plaats zuivert en reinigt het. Het is bederfwerend. Bijvoorbeeld, bij een pijnlijke keel is gorgelen met zoutwater een bekend en probaat middel dat het genezingsproces versnelt. Zoutoplossingen worden ook gebruikt in sommige medische behandelingen. En zeezout kan helpen om tandplak te verwijderen of om tandvleesontsteking te voorkomen. Ten tweede is zout ook een conserveermiddel. In de dagen voordat koeling bestond, werd zout gebruikt om vlees te behandelen, zodat het langer bewaard kon worden. Zeelieden gebruikten zout om vlees te conserveren voor hun lange zeereizen. Het zout trok al het vocht weg uit het vlees, waardoor een perfecte broedplaats voor bacteriën werd verwijderd. Zo voorkwam het zout dat het vlees ging rotten of bederven. En in de derde plaats wordt zout gebruikt om voedsel op smaak te brengen en acceptabel te maken waar het anders onsmakelijk zou zijn geweest. Als christenen krijgen wij dus de opdracht om voor onze samenleving te doen wat zout doet in de natuurlijke orde. Ten eerste, wij zijn verantwoordelijk om onze samenleving te zuiveren en te reinigen door onze aanwezigheid, door onze invloed en door onze gebeden. We behoren een zuiverende invloed te hebben die niet samengaat met de kwade krachten, maar hen juist actief weerstaat. Ten tweede, wij behoren onze samenleving te conserveren door de machten van verderf die haar willen verwoesten te stoppen. Zichtbaar bederf is aan het werk op ieder terrein van onze samenleving. Sociaal, politiek, moreel, educatief, relationeel. Maar wij horen een invloed te zijn die deze machten van bederf in bedwang houden en hen niet vrij laten regeren. En ten derde, wij moeten voor de samenleving zijn wat zout is voor voedsel. We moeten de plaats bereiden waar we smaakvol en acceptabel zijn en ons beroepen op God. Wij moeten onze samenleving acceptabel voor God maken door onze aanwezigheid. Wij behoren Gods oordeel terug te houden en anderen te attenderen op zijn genade door onze aanwezigheid. Een van de belangrijkste wegen waarop we dit kunnen doen is door aan de wereld te demonstreren dat er een mate van kracht is waar de wereld niets van af weet. Een kracht die niet grof, wreed of agressief is. Deze kracht onderdrukt anderen niet, maar tilt hen juist omhoog. Deze kracht exploiteert niet en maakt geen slaven, maar is zorgzaam en bevrijdend. Deze kracht vernietigt niet, maar geneest.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Mijn God voorziet. U bent Yahweh Jireh, mijn God die voorziet. Ik belijd, mij ontbreekt niets. Ik vraag me dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, wat zullen we aantrekken, want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Mijn hemelse Vader weet wel dat ik dat allemaal nodig heb. Ik zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan krijg ik dat alles erbij. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van mij aanvullen door Christus Jezus. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zo'n gave niet al het andere ook schenken? Want ik ken de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van mij arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat ik door zijn armoede rijk zou worden. Daarom vertrouw ik op u, omdat ik uw naam ken. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. U bent mijn God die voorziet. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Bid dit gebed met mij. Hemelse Vader, dank u voor de kracht die ik mag zijn in deze wereld, door voor u en door u een lichtend licht te zijn dat uw heerlijkheid afstraalt en een zoutend zout dat bederf weert en dat smaak geeft om deze wereld voor u aanvaardbaar te maken. Zo wil ik zijn, Heer, in uw kracht. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u

0: zeg tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
1: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gaz Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charist Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
0: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
5: Isn't

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis

0: in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaai mee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu ons

0: als christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.
2: That's crazy.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
7: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: God Radio. Je radio leeft weer.

0: jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charist Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8:00 PM, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en

0: Apparently, the best writing comes straight from the heart.
1: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws. Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
1: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
6: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio.

0: bijnaam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen, maar God zegt: je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou: wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What did he do?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
6: Guard Radio. Het geluid van hoop.

0: in the night hour, who will give no sleep to their eyes. No peace or rest give them to you, Lord, until you make Jerusalem a praise in all the earth. You have sworn it by your name. Hallelujah.
1: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charist Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam.

0: Elke taal, elke natie.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: jij je geloof verdiepen. De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio, Baken van Licht.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie.

0: Confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.
2: Jesus Christ has made himself available to us through the cross, and he is more.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio.

0: stemmen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop.
2: Woehoe!
1: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Hoewel we allemaal struikelend achter Jezus aangaan, wil de apostel Johannes ons helpen nee te zeggen tegen de zonde, zodat we niet tot zondigen komen. Hij schrijft in 1 Johannes 2 vers 1 dit. Mijn kinderen, dit schrijf ik jullie, opdat jullie niet tot zonde komen. De apostel Johannes zegt iets zeer opzienbarends. Het is Gods bedoeling dat je leert nee te zeggen tegen de zonde, zodat je niet tot zondigen komt. Dit zal de kwaliteit van je leven drastisch veranderen. In 1 Johannes 2 vers 15 legt Johannes uit hoe dit in zijn werk gaat. Hij zegt, als iemand de wereld lief heeft, hij bedoelt de zonde, dan is de liefde van de Vader niet in hem. Johannes omschrijft de wereld vervolgens als de begeerte van je oude mens, de begeerte van je ogen, hoogmoed en trots. Hij zegt, als je deze dingen lief hebt, dan is de liefde van de Vader niet in jou. Wat bedoelt Johannes hiermee te zeggen? Houdt God niet meer van je als je toch struikelt en deze dingen doet? Nee, je bent Gods kind en hij zal altijd onvoorwaardelijk van je houden. Om deze tekst goed te begrijpen, moet je hem omdraaien. Dan staat er dit. Als de liefde van de Vader in mij is, zal ik de wereld, de zonde, niet lief hebben. Gods liefde in jou maakt het verschil. Dan hebben de verleiding en de zonde geen macht over jou. Daarom moet je niet focussen op verleiding, op verzoeking of zonde, of het worstelen daarmee. Nee, je focust je op de liefde van God die je nee doet zeggen tegen de zonde. Gods liefde in jou stelt je ook in staat om nee te zeggen tegen alles wat niet goed voor je is. Wees je van bewust dat je nee kunt zeggen tegen te veel of te weinig eten, tegen drugs of pornoverslaving. Bid daarom elke dag dat Gods bovennatuurlijke liefde je hart zal vullen. De kracht van Gods liefde is sterker dan de macht van de zonde.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio.

0: gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the brush of angels' wings. I can hear the brush of angels. I see glory.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Come on.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws. Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: God Radio. Het geluid van hoop.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe. Structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: particle.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost